0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Goedenacht. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: sommige dingen veranderen nooit. Nou is het een bijzondere dag vandaag. De Koen en Sander Show bestaat 20 jaar. Daar gaan we toch even bij stilstaan. Vandaag is het feest. Op het moment dat de microfoon open gaat, loopt Sander de studio uit. Oh, daar is hij weer. Goedemorgen, Sander.
1: Hey, goedemorgen. Hey,
0: goedemorgen.
1: Hi. Ik moet vandaag wel eerder weg.
0: Ja, dat zal wel weer. Ja. We beginnen met het nieuws van 6 uur. Hier is Renske.
2: Goedemorgen. In Zwitserland is een zwaar ongeluk gebeurd met een Nederlandse touringcar. Het gebeurde gisteravond in het oosten van het land. In die bus zaten 49 Nederlanders. Het ging mogelijk mis omdat de chauffeur plotseling moest uitwijken. Dat zegt de Nederlandse reisvereniging bij RTL.
3: Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden.
2: Er zijn meerdere mensen overleden, maar hoeveel is niet bekend. We zijn de komende jaren een stuk meer kwijt aan de energierekening, meldt de NOS. De energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Betekent dat veel huishoudens straks 400 tot 600 euro per jaar meer gaan betalen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn zeker 3 doden en ruim 30 gewonden gevallen. Het is de tweede keer in 2 dagen dat een winkelcentrum wordt aangevallen. Ook Rusland meldt een dode door een Oekraïnse droneaanval. Ondanks het geweld zeggen beide landen nog steeds open te staan voor vredesgesprekken, al liggen de eisen ver uit elkaar. En voetbal dan. PSV is de Champions League teleurstellend begonnen. Ze speelden gisteravond tegen Shakhtar Donetsk en het werd 1-1. Door een tackle op Serginho Dest wisten de Oekraïners te scoren. Maar al vrij snel daarna pakte Dest ze terug, klonk zo bij Ziggo.
4: Goed balletje dit. Obispo. Dest. Ja! En dat is nog eens een goedmakertje.
2: Ja, pas over een maand speelt PSV weer een Europese wedstrijd, dan tegen Leipzig. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend grijs en er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon en het wordt een graad of 20.
5: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
6: En dat gaan we vieren.
7: Ongelooflijk, Koen en Sander, 20 jaar. Ik weet de eerste uitzending nog. Onwijs gefeliciteerd van ome Geer.
8: Alberto Stegeman hier en ik wil jullie van harte feliciteren met 20 jaar de Koen en Sander Show.
5: Dit is Joe met Koen en Sander.
9: De Koen en Sander Show.
0: Wat leuk. Ja, toch onze verjaardag, Sander. Goedemorgen.
1: Ja, 20 jaar. 20 jaar op de radio. 20 jaar ellende.
0: Wat een gezellige show vandaag, hoor.

0: ik ging gisteravond naar bed. Had ik toch een beetje het kriebeltje.
1: Ja?
0: Ik had toch een beetje het kriebeltje. Zo van wat je kent van vroeger, dat je denkt, oh ja, maar morgen?
1: Oh,
0: morgen ben ik jarig.
1: Ja. Nou, ik had toen ik hierheen ging, dacht ik, oké, dit is wel een moment, dit is wel een dag. En ik ben er gewoon eerlijk meteen. Het is toch een andere uitzending dan anders. Het doet me ook wel wat, het raakt me ook wel. Ik merk dat ik toch hoog in de emoties zit. Ja, het is toch, ik weet nog heel goed dat het tweede vliegtuig het WTC heen ging.
0: Sander.
1: Of heb je het over het anders?
0: Ja, ik heb het over het anders, ja. Nou, gelukkig is het nog vroeg. 5 over 6 begonnen aan de Koen en Sander Show voor een heugelijke datum. Maar inderdaad ook een dubbele datum. 11 september is natuurlijk, ja, het is 25 jaar geleden.
1: Ja.
0: Dat die vliegtuigen daar het WTC in vlogen.
1: Heel heftig natuurlijk. Ik denk dat Amerika daar volledig bij stil. De hele wereld staat er bij stil en stond toen stil. En daar gaan wij vandaag op andere momenten ook bij stilstaan. Maar net in de Koen en Sander Show. Want we denken nu eventjes, en dat doen we anders nooit, aan onszelf. Vandaag 20 jaar Koen en Sander Show.
0: Zeker. En dat is toch een bijzonder jubileum. We zijn begonnen op een snelle rekensom. 11 september 2006.
1: Op een maandag was dat. Toen wij onvoorbereid eigenlijk dan maar de studio ingingen en maar wat deden. En dat is in 20 jaar tijd niet veranderd. We zijn nog steeds onvoorbereid en we doen maar wat.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel een lange adem. En we zijn ontzettend trots en blij dat jij er misschien vanaf dag 1 of vanaf jaar 20 bij bent.
0: Ja, zeker. En maar dat vind ik dus ook leuk, want we zijn hier bij Joe natuurlijk 2,5 jaar geleden begonnen met ineens een ochtendshow. Want we deden altijd een middagshow, dat werd een ochtendshow. En er zijn er dus ook heel veel mensen die ons toen pas ontdekt hebben.
1: Ja,
0: die hebben helemaal niet al weet ik hoe lang naar ons geluisterd.
1: Nee.
0: Ik denk, hey, wie zijn die jongens?
1: Ja, precies. En het is natuurlijk als je verjaardag viert of je feestje viert en je staat in het middelpunt van aandacht. Ik vind het zelf knap lastig altijd. Laat ik eerlijk zijn.
0: Ja?
1: Ja, wat moet je doen? Je moet servicen, je moet gastheerschap, je moet wil ondertussen.
0: We hebben een hoop ballen hoog te houden vandaag.
1: Ja, en wat ga je elkaar dan borst kloppen en zeggen, wat goed gedaan, jochie. Nee, ja, wat moet je, weet je.
0: Nou, en het leuke voor vandaag is ook, als je nu al luistert, het advies is ook, blijf dat vooral doen. Wat er precies gaat gebeuren, weten wij ook niet.
1: Nee.
0: Kijk, er gaan wat mensen langskomen. Dat gaat sowieso gebeuren. Ik vind nu al, wij kwamen hier binnen, alles is versierd.
1: Ja.
0: Het ziet er prachtig uit met ballonnen, met opdrukken. Er hangen vlaggetjes, er is gezelligheid.
1: Ja, en de eerste cadeautjes. Ik heb van Renske. Jij denk ik ook?
0: Nee, ik heb geen cadeautje gehad.
1: Oh, nou, ik wel.
0: Heb jij een cadeautje gehad?
1: Ik heb een paar sokken van Haagse Harry. En er valt een briefje uit. Lieve Sander, graag wil ik je meenemen naar overnachting voor 2 ter Schelling.
0: Wat lief, Renske.
1: Ja, wat lief.
0: Ik heb Haagse hopjes gekregen.
1: Oh, ja, het geld was op, denk ik.
0: Nee, hartstikke leuk.
1: Lief hoor, Rens. Hè?
0: Je mag ook wat zeggen hoor. Dat is de microfoon.
2: Ja,
0: kun je even...
2: ja, is goed. Ja, ik denk, jullie gaan nog even bijkomen van dit moment. Maar alsjeblieft, met alle liefde
0: dankjewel.
2: Gedaan.
0: Heel lief.
2: En ik hoop dat jullie natuurlijk even aan mij denken op het moment dat jij je sokken aantrekt, Sander, en jij een snoepje neemt, Koen.
0: Zeker, gaat gebeuren.
2: Ja.
1: Nou, en je moet mij vast... wij werken nu bijna 2,5 jaar bij Joe, het leukste radiostation van Nederland. En ik mijn vaste rondje, 's ochtends, ik kom binnen, pliep eventjes de deur open. Dan maak ik een kopje koffie. Dat duurt al een tijdje, dus ik zet hem neer. En dan ga ik een beker water nemen, vullen. En dan loop ik altijd langs ons postvakje. Maar daar zit nagenoeg nooit wat in. En wat zie ik vandaag in één keer? Nou, ik denk een stuk of 30 kaartjes. Het is er...
0: Ik moet gewoon om jou lachen dat jij weet hoe radio werkt. Je denkt, ik wil even een goede beuk op het meubel om duidelijk te maken wat voor een stapel kaarten. Ik kan hem nog één keer doen.
1: Dit is het geluid. Welk geluid is dit? het opentrekken van een bus padelballen. Nee, dit is het geluid van een pak een beetje 30 kaarten die op een bureaublad vallen.
0: Hé, maar even voor mijn informatie, want ik weet dat Kai heeft natuurlijk opgeroepen om een kaarten te versturen, maar dat zijn niet deze dan.
1: Ja, dat denk ik wel toch?
0: Dat zijn deze ook.
1: Ja, die lagen in ons postvakje.
0: 30 kaarten.
1: Koen en Sander. Hier, Koen en Sander gefeliciteerd met jullie 20 jaar bestaan.
0: Ach, wat lief.
1: Lieve groeten, Katinka en Christian. Geachteerd Zwijnenberg. Graag willen wij u een aanmaning doen voor het niet betalen van verkeersboete DD 28-6-2025.
0: Welkom bij 20 jaar Koen en Sander Show 60/. Hoor je nu bij Joe.

0: gaat het wel even door.
1: Uit Friesland, Blokwinske. Ook mooi. Ja, alle windstreken vertegenwoordigd. In de Koentinnera, Koen en Sander.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, Sander, op deze heugelijke dag... Of jij er weer eentje voor ons hebt voorbereid.
1: Ja, absoluut.
0: Het is weer tijd voor bijna 7:50. En daar is die, de spreuk van Sander.
1: Praten als brugman. Maar je kan ook bij een andere speciaalzaak een keuken kopen.

0: luistert naar Joe en de Koen en Sander Show. Vrijdag 11 september, we vieren het 20-jarige jubileum van dit radioprogramma met de Fleetwood Mac en Go Your Own Way. En straks het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een opmerkelijk moment gisteravond in de Champions League heeft alles te maken met een fles.
0: Hoor je zo.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: Fomar. Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
8: Milner.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram, 4,49. En alle Danio romige kwark, 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
17: 18 plus, speel bewust.
18: Ja.
16: Echt serieus?
18: 7, 7, 7, 7.
16: Wat een geld.
18: 18.000. Wat verdikken me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
22: Simyo. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
24: Weerbericht van Buienradar. Vanmorgen grijs, er kan ook wat regen vallen. Maar vanmiddag meer zon, wordt het een graadje of 20. Kijken we even naar het verkeer. Het is wel leuk om te zien dat de meeste mensen allemaal thuis zitten om lekker naar de Koen en Sander Show te luisteren. Want er staat maar één file op de A15. Ridderkerk Oostvoorde bij havens 5500, 5700. Door een ongeval daar een kwartiertje extra. En dan is het 6:30. Renske van der Zalm, goedemorgen.
25: Goedemorgen. In Zwitserland is een ernstig ongeluk gebeurd met een Nederlandse bus. Er zijn daarbij meerdere mensen overleden. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Nederlandse reisvereniging ANVR moest de chauffeur waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok op de weg en ging het daarna fout. In de bus zaten 48 passagiers die een meerdaagse groepsreis maakten door Oostenrijk en Zwitserland. Bij Venlo-Zuid zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt bij een politieachtervolging. Even daarvoor hadden ze vermoedelijk ingebroken bij een tankstation in Kessel. De politie kwam op die melding af en de verdachten gingen er vervolgens met de auto vandoor. Tijdens hun vlucht crashte de auto uiteindelijk op de afrit van de snelweg. Infantino lijkt gewoon voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA te
26: blijven. Gelukkig maar.
25: Ondanks felle kritiek van onder meer de Nederlandse bond en de UEFA heeft hij ruim voldoende stemmen achter zich. Veel kleine en niet-Europese landen blijven Infantino namelijk steunen. Hij kreeg kritiek over zich heen na onder meer een plan om aandelen te verkopen voor grote toernooien zoals het WK voetbal. Daar waren veel landen niet blij mee, maar een hoop bonden zouden Infantino dus toch trouw blijven. De voorzittersverkiezingen zijn op 18 maart. En we blijven nog even bij voetbal, want nogal een opmerkelijk moment gisteravond in de Champions League. De trainer van Fenerbahçe kondigde na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma uit het niets zijn ontslag aan. Aanleiding was een supporter die vanaf de tribune een fles naar zijn hoofd gooide. De trainer zei per direct en definitief te stoppen, tot grote verbazing van zijn eigen spelers. En die moesten zelf bijgepraat worden door de tolk.
27: Ismail Kartal resigned.
28: What do you mean he resigned?
27: In the press conference he resigned, they say.
28: As what? As coach?
27: Yeah.
28: Continue. He said this just now.
27: Ja, in de persconference.
28: I didn't know about this.
25: Ja, de clubvoorzitter weigert het ontslag alleen te accepteren en noemt de beslissing vooral een emotionele reactie. De flessengooier is inmiddels door de politie verhoord en krijgt een stadionverbod.
26: Ja, het is de voetbal in Turkije is een hindernis op zich, hoor.
29: Zo.
26: Daar gaat geen één wedstrijd of nou scheidsrechters, publiek of directeur, voorzitter ziet het veld op. Het is gewoon altijd een heksenketel.
24: Het lijkt ook wel allemaal toegestaan wat daar mag.
26: Weinig consequenties. Maar goed, we gaan zien hoe deze soap afloopt.
25: Ja.
24: Dankjewel, Renske.
30: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
24: Ja. Goedemorgen. Vrijdag 11 september, jubileumdag hier. 20 jaar Koen en Sander. We spelen de beroepentest met Kees uit Engelo. Goedemorgen.
31: Ja, goedemorgen.
26: Hi Kees, goedemorgen. Heb je lekker geslapen?
31: Nee, niet zo, moesten.
26: Niet zo?
31: Ik heb een beetje rare nacht gehad. Ik heb een beetje een ongeluk gehad. Maar goed, gaat wel hoor, gaat wel.
26: Oké, ben je klaar voor de...
31: Gefeliciteerd met jullie 20-jarige jubileum.
26: Dankjewel Kees, dat is heel aardig van je. Ben jij een luisteraar voor de Koen en Sander Show?
31: Ja, ik luister altijd wel, zoals ik kan hoor. Niet altijd, kan niet altijd, maar als ik kan, dan luister ik altijd.
24: Maar kijk Sander, nu stel je al de ene vraag naar de andere.
26: Ja, we gaan even een beetje. We moeten Alberto Stegeman even een beetje warm maken.
31: Goedemorgen. Gefeliciteerd met jullie 20-jarige jubileum.
24: Zo, dit was wel de slechtste die ik ooit van jou heb gehoord, Oemer.
31: Ja. Hij was zo slecht dat hij weer goed was.
26: Ja, je moet je even warm draaien. Ik geef je even de ruimte.
31: Goedemorgen.
24: Alberto Stegeman, goedemorgen.
31: Ik heb stemmetjes gedaan, ik had er geen idee meer.
26: Nee.
24: Ja, dat was eigenlijk de bedoeling dat we de beroepentest met jou zouden spelen. Maar we hebben je vrij snel, zoals jij zegt, ontmaskerd.
31: Ja, dat hebben jullie zeker. Maar kan jullie wel vertellen, want ik zou zeg maar tatenbakker zijn. En ik kan jullie wel vertellen dat als jullie straks gewoon eventjes een liedje hebben, dan kunnen jullie erachter lopen. Dan staat daar een taart voor jullie klaar die speciaal is gebakken.
26: Oh! Lekker! Lekker. Hoe is het verder met je, Alberto? Ga je een goed weekend tegemoet?
31: Ik ga een prima weekend tegemoet. En we gaan weer lekker boeven vangen. Dat doen we in de weekenden. Andere mensen gaan lekker in bad liggen of andere dingen doen. Maar ik ga lekker gewoon boeven vangen. Ik vind het echt wel even belangrijk om bij stil te staan dat jullie 20 jaar dit met succes hebben gedaan. Dus ik wil jullie echt feliciteren op deze voetbal.
24: Wat lief. Ook inderdaad op dit uur dat je de wekker voor ons hebt gezet, Alberto. Maar hoe lang doe jij al televisie maken? Dat ook al heel lang, hè?
31: Ja, 22 jaar.
24: Dus, baas boven baas.
31: We zijn ongeveer gelijk begonnen, ja. Maar goed, het is natuurlijk een moeilijk medialandschap. En jullie hebben vanaf meet af aan zijn jullie er geweest. En een vaste luistergroep weten te hebben. Dus petje af.
26: Nou, lief van jou, Bert. Stel dat alle boeven van Nederland gevangen zijn. Wat zou je dan doen?
31: Was het maar waar. Dat
26: ja,
31: gaat niet
26: dat vooropgesteld.
31: Dat gaat niet gebeuren.
26: Nee, het blijft een hypothetische vraag natuurlijk.
24: Leuk. Alberto, dankjewel, hè, voor dit mooie moment.
31: Nou, dat was het zeker. Jullie veel plezier.
24: Dankjewel.

0: Frank Stallone en Far From Over. Mark die appt ons, die zegt Far From Over. Heerlijk nummer bij het smeren van een broodje.
1: Oh. 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, 7:15. Het is 24 jaar Koen en Sander Show. Ongelooflijk, een lange tijd.
2: Ik wil even tot Mark richten. Wat gaat er op het broodje? Ja, ben ik gewoon benieuwd.
0: Hij heeft het geappt, dus dan moet Mark maar... Stuur even een voice-appje, Mark, over wat jij op je broodje aan het smeren bent.
2: En dat gaan we niet nu doen, maar bijvoorbeeld volgende week. Is het beleggen van een broodje hetzelfde als het smeren van een broodje? Kijk, pindakaas, smeer erop. Maar als jij lekker palingworst erop legt, smeer je dan nog een broodje.
0: Ja, want dan smeer je misschien wel de boter die erbij komt.
2: Wel de boter, maar zelf gebruik ik nooit boter. Dus als ik leg 3 plakjes palingworst op het broodje, smeer je dan een broodje of beleg ik een broodje?
0: Weet je hoe lang geleden is dat ik palingworst heb? Dat heb ik nooit meer in huis.
2: Kan op zijn tijd heel lekker.
0: Lekker, hè?
2: Wat is jouw lievelingsworst?
0: Mijn lievelingsworst is gewoon een geelworstkaas.
2: Ja, warm, hè?
0: Warme geelworstkaas, dat er een beetje zo uitloopt.
2: Lekker. Maar een goede leverworst met kaantjes.
0: Kaantjes? Heb je honger, Sander?
2: Nou, ik lust
0: we hebben net van Alberto Stegeman een taart gekregen. Dus misschien wil je daar een stukje van.
2: Ja, nou. En hoe sta je tegenover plokworst?
0: Plokworst ken ik niet.
2: Oh, jammer. Nou, dan komt dat volgende week wel.
0: Mark, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen en proficiat, hè.
0: Dit is de Mark die zijn broodjes broodjes aan het smeren.
2: Nou, Mark, wat gaat erop? Wat smeer je op je brood?
3: En het ging in een rap tempo, heerlijk muziekje erbij. Maar ik heb altijd heel saai mijn brood, gewoon kaas dan.
2: Nou, dat is niet saai, hoor.
0: Niet saai.
2: Nee.
3: Nee, dubbel, hè, kaas en dan.
2: Ja, maar ben jij iemand die geen keuze kan maken?
3: Nee, ik vind vastigheid wel een heel fijn ding. Ja,
2: ja kaas en dan. Nou, en zo zie je dat na 20 jaar het programma nog steeds inhoudsloos is.
0: jij wilde het weten. Nou, heb je antwoord. Nou,
2: ik wens je heel veel plezier en met je beetje lunch en ontbijt. En maak er een heerlijk weekend van.
3: Dankjewel jongens. Dankjewel.
0: Zullen we straks, want ik zie jij met kaartjes aan het lezen. Vanmorgen bij de post toch een aangestapel kaarten.
2: Ik ben gewoon langs het postvakje gelopen. Er liggen een stuk of 30 kaartjes. Ik kan me niet voorstellen dat als dit het is, dan is dit het natuurlijk. Maar dan na een week oproepen als er 30 kaartjes overblijven. Nou, dan ben ik er heel blij mee. Maar zijn we niet mega populair.
0: Nou, dat was dus mijn reactie ook een beetje. Dat ik dacht, oké.
2: Is dit alles?
0: We hebben natuurlijk best wel... Nou ja, vooral Kai natuurlijk van de middagshow. Die heeft echt aan blazen. Die heeft hele spotjes gemaakt. En gisteren is hij nog met toptaarten.nl. En helemaal kaart sturen. Nou, 30 bij de post. Nou, leuk.
2: Ja, dit is het.
0: Fantastisch. Voor de 30 mensen die de moeite hebben genomen is het natuurlijk geweldig.
2: Nee, en inhoud... Het is hartstikke lief. Heel veel hier, Koen en Sander. Het is een lastige handgeschreven kaart. Wat hou, niet vieren, gek zijn jullie, alles vieren. Wat nou niet vieren? Oh ja, gek zijn jullie, alles vieren. 20 jaar met elkaar, zolang het kan, vieren. Groetjes van Madelon.
0: Ah.
2: Koen en Sander, hartelijk gefeliciteerd met 20 jaar samen radio maken. Ik ga iedere morgen om 7 uur wandelen tussen de 6 en 10 kilometer... en luister dan altijd naar jullie. En altijd lachend om jullie grappen en de lieve Cato met haar mopjes. Het meest heb ik toen moeten lachen toen Sander vertelde dat hij naakt had gelopen op een podium voor een striptease. Maar ook Koen toen vroeg, heb je echt je met je muisje op het podium gestaan? Sander was zeer teleurgesteld in zijn vraag. Deze vertelde toen aan Koen dat hij geen muisje heeft, maar minstens een muskusrat. Mensen die mij hebben zien lopen, toen ik het uitschaterde, hebben vastgedacht, die spoort niet helemaal. Hopelijk nog vele jaren samen. Trudy Degen.
0: Ah.
2: Wat lief.
0: Wat lief.
2: Ja, dat is toch, weet je zit hier elke dag achter de microfoon radio te maken. Met heel veel plezier. Maar het is toch lastig, soms, dat vind ik zo mooi aan deze kaart, hoe mensen dat dan ervaren aan de andere kant. Ieder heeft weer een andere ervaring, een andere herinnering aan dit programma.
0: Nou ja, het is natuurlijk ook niet zo dat als wij een jubileum vieren... dat mensen die ons eigenlijk haten, die er helemaal geen klap aan vinden... dat die dan vervolgens een kaartje gaan sturen om te vertellen hoe vreselijk ze het wel niet vinden.
2: Nou, ik verwacht nog een hele postzakken met dat soort...
0: Nou, ik sluit niet uit dat Kai misschien nog toch even zijn neus laat zien in de show vandaag.
2: Ja, dat denk ik ook
0: toch
2: niet. Ja, misschien moeten we wel repeteren voor zijn Stars on Stage, je weet het niet.
0: Ja, weet het niet, nee. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow met Hot Chocolate.

0: lekkere grote danshit uit de jaren 90.
1: Ja, niet 20, maar 30 jaar geleden stond ik hier op de dans in de polder in Dronten, op het blok. Yes.
0: Had je toen een beetje chance met de meisjes?
1: Ik kan je vertellen dat ik helemaal nooit chance had.
0: Nee,
1: dat was mooi. We hadden een meisje, Rita, die kwam nieuw uit vanuit Den Helder naar Biddinghuizen. En die was heel knap en die kon heel goed dansen. En dus die stond op het blok, hè. In de normale disco's bestaan niet meer. Maar toen had je nog echt disco's met van die blokken.
0: Ja,
1: verhogingen. En zij stond er op de dans. En al mijn vrienden gingen één voor één op een soort van audiëntie naast haar dansen. En ja, ze wezen één voor één af. Want niemand kon dan. De een deed zijn shirt uit. En de ander ging een soort van voorlopen van twerken doen. En toen ging ik als laatste. Ja, dan moet je maar gewoon een beetje gek dansen. Ja, daar kon ik dan nog wel. Dan mocht ik blijven staan, als het ware.
0: Jij had.
1: Ik mocht bij de grote Rita mocht ik blijven staan.
0: Jij hebt haar versierd met dansen?
1: Nee, want op het moment dat je denkt, daar ga ik ervoor, ging ze toch naar die ander toe.
0: Ah.
1: Dus ah. Ja. En dan lig je toch gewoon weer in je eentje met een nat was aan je bed. Zo gaat het, Rens.
0: Renske, goedemorgen. Wat heb je straks in het nieuws?
2: Goedemorgen. Ja, krijgen we straks veel meer loon? Ik praat je zo bij.
0: Sander, één noot van een grote.
1: Ja, dat hebben we ook nog.
0: Ja, hebben we ook nog. Ja,
1: moet een stukje taart.
0: Scherp blijven. Ja, vind ik lekker, ja.
1: Ga je dan wel of niet je eigen gezicht eten? Er is een foto op de taart van ons tweeën.
0: Eet ik liever jouw gezicht.
1: Oh, goed.
0: Ja, dus dat is namelijk iets groter.
1: Ja. Ik heb alleen je gezicht gelikt.
0: Eén noot van een grote hit.
1: Wat is dit nou?
0: Dat, ja.
1: Even nog een keer.
0: Komt-ie.
1: I Wanna Dance With Somebody. Van Whitney Houston. Godsamme.
0: Ik laat hem nog één keer horen. Je bent in de buurt.
1: Ja, How Will I Know?
0: Juist.

Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: business.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
11: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad. Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Erop uit met een camper. In de natuur.
14: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met chocomel en fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes chocomel of fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Goedemorgen, de Koen en Sander Show, de Nieuws van 7. Renske.
25: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een bus vol Nederlanders. Volgens de Nederlandse reiskoepel lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken, zeggen ze bij RTL.
26: Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden.
25: Er zijn meerdere doden en gewonden. De Zwitserse politie wil alleen nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. Later deze ochtend komen ze met meer info. Het leven lijkt weer een stuk duurder te gaan worden. De energierekening gaat de komende 5 jaar namelijk met 10% omhoog, meldt de NOS. Voor veel huishoudens betekent dat straks 400 tot 600 euro extra per jaar. De stijging komt vooral door de netbeheerkosten die flink oplopen. En dat moet natuurlijk ook ergens van worden betaald. En daarom eist vakbond CNV nu een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Volgens de bond stijgen de kosten enorm en is de werkdruk te hoog. Naast de looneis wil CNV dat de reiskostenvergoeding in alle cao's omhoog gaat naar 25 cent per kilometer. En vraagt de bond om betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Vakbond FNV komt aanstaande maandag met haar eisen in aanloop naar Prinsjesdag. En de voetballers van PSV zijn toch wel teleurstellend begonnen aan de Champions League. Gisteravond speelden ze hun eerste groepswedstrijd. Tegen Shakhtar Donetsk kwamen ze niet verder dan 1-1 gelijkspel. PSV-trainer Peter Bos kan er wel mee leven.
0: Nou, omdat ik vond dat zij de eerste helft beter waren. Wij wellicht de tweede helft wat. Beide ploegen weinig kansen gecreëerd. Dus dan is dit een logische uitslag.
25: Ja, dat zei hij bij Ziggo. Leipzig is over een maand de volgende tegenstander van PSV in de Champions League. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend grijs en er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon en het wordt een graad of 20.
24: Dankjewel. 6 vertragingen op de weg. Het valt mee. Daar is de vrijdagochtend ook voor. Dan is er eigenlijk geen sprake van een echte ochtendspits. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorde bij havens 5500-5600. Daar een kwartiertje extra. En 10 minuten op de A22 Beverwijk richting Velzen bij de Velzen-tunnel.
1: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
2: En dat gaan we vieren.
3: Hallo, ik ben Claudia de Breij en ik wil Koen en Sander heel graag feliciteren met 175 jaar Koen en Sander.
4: Koen en Sander, Simon Keizer hier. Ik wil jullie ontzettend feliciteren met jullie 20-jarig bestaan.
1: Dit is Joe met Koen en Sander.

0: En zo is het. Lay All Your Love On Me van ABBA.
1: 20 jaar. De Koen en Sander Show.
0: Zo, een hele goede morgen. Het is 6:55 geweest. Hartelijk welkom. Deze heugelijke dag, vrijdag 11 september. 20 jaar, Sander, zijn wij.
2: Ja, klinkt misschien een beetje raar. 11 september, heugelijke dag. Want natuurlijk gaan onze gedachten ook naar Amerika, naar
0: zeker.
2: New York. Waar 25 jaar geleden natuurlijk die twee vliegtuigen het WTC inboorden. Verschrikkelijk allemaal. Het toeval wil dat 5 jaar later, dus 20 jaar geleden, toch iets positiefs was op deze dag. Het ontstaan van de Koen en Sander Show.
0: Ja, in 2006 inderdaad hadden we de allereerste Koen en Sander Show. Daar staan we vandaag bij stil. Maar ik wil ook even stilstaan, Sander. Bij de reunie van B&B Vol Liefde.
2: Ja, op het moment dat het echt gewoon het grote mensennieuws op de voorpagina's en het grote mensenjournaal domineert, dan weet je dat je echt wat te pakken
0: hebt. Het is echt waar. Ja, en ik heb natuurlijk gisteren, ik heb jou de Fred-quotes heb ik jou onder de neus geduwd gisterochtend in de Koen en Sander Show. Want jij volgt het niet. Maar Fred was natuurlijk gisteren ook een van de mensen die weer te zien was in de reunie van B&B Vol Liefde. En daar kreeg hij deze vraag.
3: Als een vrouw zo weggaat, hè Fred, voel je dan niet de behoefte om nog dingen dan uit te spreken?
4: Nee.
0: Ja, Fred is being Fred.
2: Dat zegt alles natuurlijk. Ja, dus had een beetje water bij de wijn kunnen mogen doen.
0: Had hij kunnen doen, maar weet je wat dan heel raar is? Dat in zo'n reunie-uitzending is hij gewoon keihard. Zegt hij, nee hoor, ik ben Fred, ik heb nergens spijt van. Nee hoor, niks. Maar als ik nou de kranten van deze ochtend opensla, dan staan er dus overal interviews met Fred en zegt hij, ja, dat had ik misschien toch een beetje anders kunnen doen.
2: Ja.
0: Hier geneerde ik me wel voor. Dus we hebben ook weer, het is weer precies Fred die zegt bij het een, bij de ander de ander. Het is heel
2: maar
0: raar.
2: Die kan definitief niet meer in Nederland wonen, denk ik.
0: Nou ja, hij woont op Bonaire, ook daar heeft hij zijn B&B. Ik denk het ook niet. Ik denk ook niet dat hij ooit nog aan de vrouw gaat komen.
2: Nee, dat denk ik ook. Nou, zoals ze erbij hebben. Die dat juist weer aantrekkelijk vinden.
0: Op ieder potje?
2: Pas de Fretje.
0: Hey, 20 jaar vieren we dit radioprogramma. En het is, jij zei het vanmorgen ook al treffend, Sander, ook een beetje raar om, er komen hele lieve berichten binnen in de app. We hebben al kaartjes gehad vanmorgen bij de post. Het is allemaal heel lief. We hebben ook een voice-appje hier bijvoorbeeld van Giel Beelen.
2: Ja, het mooie van Giel is, en dat is natuurlijk in aanloop hier naartoe, hebben wij het er vaker over gehad, jij en ik, Koen. Ja, ga je dan 4 uur lang jezelf in het zonnetje
0: zetten? Dat bedoel ik.
2: Giel Beelen heeft een geweldige carrière natuurlijk. Die één woord blijft me altijd bij. Die had het altijd over ongegeneerd beetje zelfbevlekking.
0: Ja.
2: Dat zei hij altijd.
0: Ja.
2: En ik denk dat we gewoon met de neus dicht, dan maar gewoon de woorden van Giel. We mogen onszelf dan maar gewoon vandaag toch een beetje zelfbevlekken.
5: Hoi, ik ben Giel. Koen en Sander, 20 jaar. Gefeliciteerd! Ja. Ik voel me gelijk oud. En ik ga mezelf nog ouder maken. Want ik ken ze nog toen ze Lantinga en Zwijnenberg waren. En ik zal nooit vergeten hoe ik dacht, hey, dat vind ik wel leuk als die gasten mij in de ochtend gaan vervangen. Ja. En nou, ik had geen spijt, maar ik was wel bang. Ik denk, mag ik ooit terugkomen? Zo goed was het echt het begin. En later, nou ja, heb ik veel meegemaakt of soms niet, omdat ik te dronken was op jullie Koen en Sanderfest. Maar lekker jongens, goed bezig. Op naar de komende 20 jaar. Oh nee, dan zijn we dood. Maar toch, geniet ervan.
0: Ja, daar mag een bel voor klinken.
1: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
2: Fucking hell.
0: Fucking hell. Ach, maar dat vond ik wel met Giel. Want Giel presenteert ook altijd al de ochtendshow.
2: Hè? Ja.
0: Bij 3FM was dat vroeger. En dan deden wij de middag. Wij konden altijd uitslapen. Maar hij deed altijd het licht uit. Ook op feestjes, ook op ons Koen en Sanderfest. Hij was ook star nakel dat je echt dacht, deze man moet over een paar uur weer een ochtendshow doen.
2: Zeker. En wij maakten een programma tot 7 uur. En Giel deed dan de ochtend. Maar die was vaak om 7 uur, als wij weggingen, was hij nog
0: aanwezig. Was hij nog, het is ongelooflijk. Het is echt. Hebben wij een bel? Hebben wij hier een bel?
2: Hey, nee! Casey Kwakman!
0: Wat leuk! Onze favoriete voetbalanalist van de ESPN, Casey Kwakman, die gewoon in alle vroegte hier staat.
2: Casey Kwakman.
0: Wat leuk.
2: Voetbalkenner, ook tenniskenner tegenwoordig.
0: Nou, wat leuk. Ja, tenniskenner ook. Ja, hij heeft voor Botik van de Zandschulp heeft hij even zijn wekkertje gezegd. Kees, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent, Kees.
6: Ja, leuk, hè?
0: We gaan zo even gezellig kletsen. Kunnen we dan een kopje koffie voor je inschenken? Een biertje, wat wil je? Waar ben je aan toe?
6: Nou, biertje. Kermis is weg geweest. Ik mag gewoon glas water.
0: Een glaasje water voor Kees.

0: Phil Collins. En het mooi rustige gedragen. You'll be in my heart. Ja, ik moet zeggen, normaal gesproken zijn wij op de ochtend ook nog een beetje rustig opstart en zo. Maar vandaag zit de adrenaline al hoog.
1: Ja.
0: Vanwege natuurlijk onze jubileum. Vandaag op de kop af, 20 jaar de Koen en Sander Show. En we hebben de eerste gast is inmiddels binnen. En het is Kees.
2: Goedemorgen.
0: Kees Kwakman, onze sportman natuurlijk van ESPN, is binnen.

0: Zo, Kees.
1: Ja, jongens, voor de feest.
0: En zo vroeg ook al.
1: Ja, het is vroeg opstaan. Maar goed, ik ben het gewend deze week met de US Open, hè, tennis. Die wordt ook natuurlijk 's nachts gespeeld. En ik ga straks door lekker padellen, dus ja.
2: En de kermis nog in de benen, denk ik. Ook om 6:30.
1: Ja, ik ben maar één, ja, maandag, ja, maar ik ben toch niet gegaan.
2: Nee?
1: Ja, ik twijfelde wel, want ik kreeg al appjes van foto's, maar ik dacht, ja...
2: En waarom zou je dan niet gaan?
1: Ja, ik ben van nature geen drinker, maar...
2: Nou goed, je bent wel iemand die kan...
1: Jawel, ik hou zeker, maar...
2: Dan kan je wel 30 bier op.
1: Nou, dat niet. Maar ik ben dan ook wel gewoon... Ik heb het zaterdag verschrikkelijk leuk gehad. En dan ben ik ook wel gewoon tevreden.
2: Ja, snap.
0: Maar die kermis van Volendam, die kan goed uit de bocht vliegen natuurlijk. Hè?
1: Dat, oh ja, wel, het was, ik heb het gezegd, hè. God is er van, het was weer prachtig weer. Ja. 4 dagen lang. Ja. En die dinsdag begon het met stortregen. Ja. Ongelooflijk. Ja, ze hebben het mooi gehad. Ja. Ja. Hey, maar ik heb ook wat mee voor jullie.
2: Oh, Kees, leuk.
1: Uiteraard. Ja.
0: Wat heb je meegenomen, Kees?
1: Nou, het leuke is natuurlijk... We hebben het er vorige keer over gehad. En ik zat net in de auto. En toen hoorde ik jullie ook over allemaal lekkers.
2: Ja.
1: En toen had jij het, volgens mij, over...
2: Worst!
1: Worst?
2: Leverworst!
1: Over leverworst.
0: Heb je leverworst bij je?
2: Volendamse leverworst.
1: Ja, maar we hebben het vorige week over de witte flippen gehad.
2: Witte flippen.
1: En over de leverworst.
0: Volendamse specialiteit.
1: Maar wel met hagelslag.
2: Ja, dat mag je weer terug.
0: Dit vind ik top.
1: Ja,
0: ja, dit gaan we proberen, Sander.
1: Wij gaan nu even proeven, ja.
2: Meen je dan serieus?
1: Ja, dan meen ik serieus.
2: Dan komt hij met een Tupperware bakje met hagelslag.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Wat doen jullie in Volendam? Is dit doe je op een wit puntje?
1: Nou ja, ik heb het begrepen van jullie. Nee, ik heb het wel eens gehoord dat inderdaad mensen dan hagelslag op de leverworst doen. En... Ja, ik denk, jullie begonnen erover, dus ik ga even smeren.
2: Ja, lekker. Ik kan zeggen, God is van Damme, maar hij heeft geen smaak op pillen.

0: stevig op de paling.
1: Ja, dat moet eigenlijk wel, ja. Met heerlijke toastjes. Dus ik hoorde jullie net over die taart. Ik denk, als we nou maar niet aan die taart beginnen... Dan
2: nou, Sander heeft hem al op, hoor.
0: Nee, heel klein stukje, maar...
1: Nou, maar we beginnen met een flip met leverworst met aangeslagen. Ja, lekker. Kom maar, jullie even een plaat.
2: Wij gaan even broodjes smeren.
0: Hij neemt het helemaal over ook, hè?
2: Hij neemt het helemaal over.
0: Moeten we hem niet een kookrubriek geven? Koken met Kwakman.
1: Nou,
0: een
1: koken.

0: Goedemorgen, lekkere. Iedere dag die hits uit de 70s, 80s en 90s. En vandaag een feestje in de ochtendshow. 20 jaar Koen en Sander show. En ja, we hebben Kees Kwakman bij ons in de studio. Wat ontzettend gezellig dat hij in alle vroegte deze kant op is gekomen. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voordat we naar hetgeen gaan, het broodje wat jij ons al hebt uitgeserveerd. Heel even nog, want PSV heeft natuurlijk gisteravond gevoetbald.
1: Ja.
0: Heb je het gezien?
1: Zeker, ja.

0: Champions League.
1: Ja, dat...
0: 1-1.
1: Ja. Viel toch een beetje tegen.
0: Net jammer, hè?
1: Ja. Maar dat komt ook omdat we niet zoveel weten, wisten van de tegenstander. En dat was toch wel een aardig ploegje, moet ik zeggen.
0: Shakhtar Donetsk.
1: Ja, met een hoop Brazilianen altijd. Dus die kunnen lekker voetballen. Maar er zat uiteindelijk niet meer in. Nee.
2: Maar denk je dat dit het laatste jaar van Bos is? Ik vind hem een beetje zwalker qua speel. Ja? En ook hoe hij zich presenteert in de media.
1: Nou ja, goed. In de Eredivisie zijn ze wel aardig begonnen, volgens mij.
2: Ja.
1: Maar vorig jaar begonnen ze natuurlijk ook... Of begonnen ze slecht in de Champions League... met die eerste wedstrijd die ze verloren. En ook PSV zal even moeten zoeken naar...
2: Ja.
1: Ja, het elftal wat weer in elkaar moet vallen... met wat nieuwe jongens.
2: Maar nu hoort het bij elkaar als Leverworst aangeslag.
1: Op dit moment kan je dat wel stellen, ja, na gisteravond.
0: Kees, jij hebt een broodje gemaakt voor ons. Dit is helemaal viral gegaan. Dit is een... Waar kijken we naar?
1: Een kadet, zoals ze dat normaal in Nederlands... maar in Volendam zeggen we een flip. Met heerlijke leverworst van slagerij J&J. De beste slagerij van Volendam.
2: Zo, die is gratis dus.
1: dat is mijn zwager en mijn schoonvader. Ja, en met hagelslag.
0: En hagelslag.
1: Ja.
0: Maar ik zie Sanne kijken en de man houdt van rare combinaties... maar hier jij niet op aan.
2: Ik vind hagelslag sowieso echt overschat.
0: Nou, doe toch even normaal.
2: Ja, vind ik niet lekker.
0: Hagelslag,
2: ja. En als ik het eet, dan wil ik alleen van... Ik zeg altijd OnlyFans. Geen ander merk.
1: Ja, ik heb wel eens pindakaas met hagelslag.
0: Ja, maar dat is prima.
1: Ja.
2: Dat is zoet en
1: maar
2: zoet.
1: Dit heb ik eerlijk gezegd ook nog nooit gehad.
0: Ik ga een hap nemen, Kees.
1: Ja, ik ook.
0: Het is een beetje gek. Renske doet ook mee.
3: Ja.
2: Nou, dat is een combi van niks. Gadverdamme, joh. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon die leverworst er vanaf. Nee, de hagelslag.
0: Ik vind prima te nassen.
2: Wel goede leverworst.
1: Ja, kijk, ik heb nog voor je, Sander, want ik hoorde je net al over de leverworst. Ja, ik heb nog een lekkere flip met normale leverworst.
2: Welke slagerij ook weer?
1: J&J.
0: J&J.
2: In Volendam?
1: Absoluut.
2: Dat is
1: Stationstraat 5.
2: En de openingstijden?
1: Ze beginnen om 8 uur 's ochtends al.
2: Ja.
1: Mijn zwager staat om 6 uur op. Dat is een leuk verhaal. Nee.
0: Renske, goedemorgen. Wat heb jij straks in het nieuws van 7:30?
4: Ja, goedemorgen. Drugscriminelen verzinnen de raarste dingen om hun spul hier binnen te krijgen.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
15: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
19: Nee.
18: Proteïneshakes.
20: Gadver.
18: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
18: Milner.
22: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
23: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
22: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
23: Maar die prachtige kleding dan?
22: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
18: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
21: Lekker bezig.
24: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
26: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
25: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
27: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
28: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
0: Goedemorgen, het weerbericht van de Buienradar. Vanmorgen grijs, er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon dan een graadje of 20. En de verkeersinformatie, nou, er is niet veel aan de hand. Twee korte vertragingen op de A9 Amstelveen-Alkmaar voor het Rotterpolderplein, 5 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam bij Schravendeel, ook 5 minuutjes. 7:30, Renske van der Zalm, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Hoe kon het zo fout gaan? Dat is toch wel de vraag na het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Een touringcar van de Nederlandse organisatie OAT schoot gisteravond door een vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk doordat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok op de weg. In de bus zaten 49 Nederlanders die vanuit Oostenrijk een dagtrip maakten. Er zijn meerdere doden gevallen, maar hoeveel precies is nog altijd niet bekend. Zeeman roept een reeks babyrompertjes terug. De drukknopen van de rompertjes kunnen namelijk makkelijk losraken, wat gevaarlijk is omdat kleintjes erin kunnen stikken. Het gaat om groene, witte, blauwe en roze rompers met onder meer een dinoprint of stippen die de afgelopen zomer zijn verkocht. Zeeman roept ouders op om de rompertjes niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Drugscriminelen worden steeds creatiever om hun handel ons land binnen te krijgen. De douane heeft dit keer crack ontdekt tussen een lading pinda's uit Suriname, melden Surinaamse media. Hoeveel drugs er precies in de pinda's verstopt zaten en of er verdachten zijn opgepakt, is niet bekendgemaakt. De lading is in beslag genomen en de drugs zijn inmiddels vernietigd.
0: Maar mocht je dit weekend een verjaardag willen vieren, of mijn 20 jaar jubileum wat nootjes willen serveren, dan moet je een beetje oppassen dus.
1: Nou, tenzij het een heel leuk feestje wil laten worden. Wie weet eindig je dan in een rompetje van de zeeman.
0: Dat zou kunnen.
4: En een primeur vandaag in de Formule 1, ja, waar voor het eerst gereced wordt op een gloednieuw circuit, de Mad Ring in Madrid. Het wordt geen makkie voor Max Verstappen in zijn Red Bull, zegt hij bij Viaplay.
2: Het is zeker geen makkelijke baan. Het moeilijkste gedeelte denk ik voor ons zal zijn met de hobbels en de curbs. En uiteindelijk natuurlijk gewoon een goede balans in de auto krijgen. Dat op een straatcircuit is altijd heel belangrijk, want dan geeft dat vertrouwen. Dan moeten we aan werken en natuurlijk proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden in de trainingen.
4: Ja, die trainingen zijn dus super belangrijk. De eerste is vandaag om 2:30. De race is zondag om 3:00.
0: Mooi dat jij Mad Ring zegt. Het is, officieel is het Matring.
4: Matring.
0: Oh. Maar het wordt wel mad. Want op dat betreft heb je hem wel...
4: ik nog helemaal opzoeken. Matring.
0: Ze verwachten echt dat het... dat er crashes, safety cars. Het wordt waarschijnlijk een groot spektakel dit weekend.
1: En waarom? Wat is er zo leuk of niet leuk aan de Matring?
0: Er zijn ook van die bochten die helemaal zo scheef staan, weet je wel. Zodat als je daar aan een bocht begint, dat je nog het einde nog niet ziet. Muren die heel dichtbij staan. Ja, er kan echt van alles gaan gebeuren.
1: Beetje Amerikaanse toestanden met die gekke ovale drag races.
0: Doe jij dat, Kees? Want jij bent van voetbal, Kees Kwakman, hier in de studio van ESPN. Volg jij het autorace eigenlijk ook? Een beetje Formule 1?
5: Nee, maar die races worden altijd in het weekend natuurlijk gereden. Vaak zondagmiddag, toch?
0: Zit jij in het stadion natuurlijk.
5: Ja, dus, maar ik kijk de samenvatting wel vaak terug.
0: Ah, ja.
5: En ik krijg het wel mee. Dus ik ben niet echt fanatiek dat ik het terugkijk.
1: Nee. Is er ook een sport, Kees Kwakman, die je gewoon echt niet om aan... Gadverdamme, hebben we dat weer op televisie?
5: Nee, die winterspelen en die zomerspelen zijn ook fantastisch, jongens.
1: Maar dus heb je niet bijvoorbeeld badminton dat je denkt... jiu-jitsu,
0: korfbal.
5: Nee, curling is leuk. Ik vind alle sporten wel leuk.
1: Echt? Je hebt alles?
5: Ja. Snoekeren kan ik ook soms wel eens naar kijken. Ja, maar dat is mooi. Lekker rustig van.
1: Dat is fantastisch snoeken. Ja. Hey, en je bent natuurlijk... ik wou bijna zeggen op hoog niveau, maar je hebt gevoetbald.
0: Nou, wel op een niveautje.
1: Ja, nee, zeker.
0: Zeker wel.
1: Maar elke sporter zegt... En in een andere sport had ik ook uitgeblonken. Wat was jouw andere sport van je?
5: Tennis is mijn andere sport. En niet zozeer dat ik erin... ik denk niet dat ik de top 100 had gehad, maar ik was wel gewoon heel vroeg was ik erbij. Dus vroeger speelde ik... ik voetbalde achterom bij mij in het pleintje en ik tenniste. Dus ik had een doel op de muur getekend. En een net.
0: Ja. En je gaat nu padellen, Kees.
5: Ik ga nu padellen, ja. Dat is voor als je niet meer zo goed kan tennissen, dan ga je padellen, zeg maar.
0: En met wie ga je dat doen?
5: Met Ronald, de boer, onder andere, ja.
0: Kijk eens.
5: Dus, en Frank ook. Oh, Frank is er ook, hoor ik.
1: Ja, dat wordt leuk.
5: Wie?
1: Ronald Koeman?
6: Nee, Ronald is opa geworden. Gefeliciteerd. Zeer zeker.
0: Kees, onwijs leuk dat je even langs wilde komen om het 20-jarig jubileum van de Koen en Sander Show met ons mee te vieren. En Ronald de Boer, die pak je even straks.
5: Ronald, ik speel met hem. Dus,
0: Nou, dan hoop ik.
5: Ik wil die boze blik niet. Fijne dag nog allemaal.
0: Dankjewel, Kees.
8: Oh, 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Het is een gezellige toestand vandaag. We hebben al taart gehad.
1: Ja.
0: We hebben al. Haring wou ik zeggen, gelukkig niet.
1: Nee, paling. En flippen met leverworst en hagelslag. Oh, het is een zoete inval.
0: Nou, Kees die loopt de studio uit.
1: Kijk, je merkt! Met een hele grote postzak.
0: Oh, wat leuk is dit.
1: Wat is dit nou weer? Kees, wel thuis, succes hè!
9: Doeg!
0: Kai!
9: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Kai Merks van de middagshow. En natuurlijk straks om 10:00 ben jij er ook al.
9: Zeker weten, en nu ook al.
1: En vriend van onze show.
0: Zeker vriend van onze show.
9: Mag ik als eerste even zeggen, jongens, van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. 20 jaar de Koen en Sander Show.
0: Dankjewel, Kai.
1: Ja, hoe lang maak jij al radio?
9: Hier?
1: Nee, überhaupt.
9: Oh, überhaupt. Ik zit op een jaar of 12.
1: Jeetje,
9: dus ik ben nog lang niet bij de 20.
0: Jij bent ook nog een jonge god, hè? Vergeleken met ons. Ja. Dat is natuurlijk ook wel het verschil. Hey Kai, wat heb je meegenomen?
9: Nou, misschien heb je net al gezien toen ik voorbij stiefelde. Maar ik heb hier een postzak meegenomen. Ja, je mag hem voor de geheim...
1: Even kijken, wat...
9: Mag je hem wel eens eventjes optillen? Hoe zwaar werd?
1: Hij is immens, joh. Jezus. Oh, dat is zwaar.
0: Dat vind ik niet normaal.
1: Dat is niet tillen, dat wordt slepen.
0: Dat vind ik niet normaal. Ja, want Kai heeft natuurlijk opgeroepen om kaartjes te gaan sturen. Wij dachten, gaat

0: vandaag 20 jaar Koen en Sander Show. Al 20 jaar Radio Gaga.
1: Al 20 jaar de Koen en Sander Show.
0: Ja, vrijdagochtend.
2: Vieren wij ook niet gewoon 20 jaar, 100 jaar radio? En onze lieve collega en Kai zit erbij. Toch even een wat serieuzere noot. In die 20 jaar hebben wij denk ik al 20 jaar, 20.000 keer gehoord. Radio is op sterven na dood.
0: Dat klopt, ja.
2: En dat gebeurt gewoon echt niet.
3: Dat heb je zelfs ik in de afgelopen 12 jaar 100 keer gehoord, denk ik.
2: Ja.
3: Dat de radio dood is, ja.
2: En zie daar, het is meer levendig dan tv. Goh, dat wil ik even gezegd hebben.
0: Oh, en dat uit de mond van eigenlijk oorspronkelijk een tv-man, Sander.
2: Want. Absoluut, maar wie kijkt er nog lineair? Niemand. Wie luistert er nog lineair? Heel veel mensen.
0: Ja, dat is zeker waar. Zeker waar. En dat vinden we leuk dat jij ook luistert naar onze ochtendshow. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Van in die 20 jaar hebben wij het grootste deel een middagshow gemaakt. Maar sinds 2,5 jaar zitten we nu in de ochtend op Joe, iedere maandag tot en met vrijdag. En wat vinden we leuk, dat de man van de middagshow nou hier bij ons in de studio zit, Kai Merckx.
3: Goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen.
0: Ja, niet zonder reden, ik heb wel echt van je genoten de afgelopen dagen. Jij bent er met gestrekt been ingegaan.
3: Ja, dat klopt. Want ik vind 20 jaar de Koen en Sander Show. Ja, nou ja, wat je zegt, Sander. Tel ze maar eens eventjes. Hoeveel duo's houden het 20 jaar met elkaar vol en hebben daarbij ook nog succes, laten we wel wezen. Dat zijn er niet zo heel veel. Dus ik dacht, dat mag beloond worden met, ja, gewoon heel simpel, een leuk kaartje. Dus ik ben echt gaan voor de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Ik wil er zoveel mogelijk. Ja, dat is gelukt. Om een duur stond de teller op 1000 kaarten.
0: Zo.
3: Ja, daarna zijn we uit het oog verloren hoeveel het er uiteindelijk geworden zijn. Maar het zijn er meer dan 1000. En ik heb hier, ik ben net binnengekomen met een ontzettend zware postzak. Daar zitten ook cadeaus in zelfs. Er zijn echt mensen die flessen cava hebben opgestuurd. Die weet ik wat hebben opgestuurd.
0: Nou, wat lief.
3: Echt niet normaal. Maar ik heb hier even een paar kaartjes uit de postzak gehaald. Dus misschien is het leuk als ik even een paar geef. En dat jullie er even een paar voorlezen.
0: Oh, dat is heel leuk.
3: Dat is heel leuk.
2: Kijk eens. Oké, ja. Als mensen de moeite nemen, waarvoor ik ze ontzettend wil bedanken. Want dat is dan ontzettend gewaardeerd en heel lief. Had niet gehoeven, zou ik zeggen. Maar bij Kai laat je geen keus.
3: Nee, jawel, het had wel gehoeven.
0: Oh,
3: ja,
0: deze is leuk.
2: Dan moet je toch gaan voorlezen, ja.
3: Ja, doe maar.
0: Jannie, ik heb hier eentje van Jannie uit Dordrecht. Koen en Sander, van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum. Ik heb 19,5 jaar niet geluisterd. Maar sinds ik 6 maanden geleden Joe ontdekt heb, lag ik mij helemaal stuk in de file iedere ochtend. Ik wens jullie nog minstens 20 jaar erbij.
2: Ja, je weet dat je 20 jaar onderweg bent als je, om een kaartje te lezen, even je leesbril moet opzetten. Anders kan ik dat niet lezen. Ja, het is echt zo. Marcel uit Elslo. Van harte gefeliciteerd. Vanaf begin geluisterd en meegezongen met de prachtige jingles. Gelukkig nu gezellig bij Joe. Ga zo door. Lekker opstaan met gekkigheid. En soms serieuze nood. Heerlijk. Marcel uit Elslo.
0: Dan heb ik hier Greet uit De Vecht. Goedemorgen, mannen. Elke ochtend in een vrachtwagen geniet ik van jullie uitzending. Vooral zo doorgaan. Dikke pluim. Lieve groet van Greet Hofman.
2: Marjolein uit Bovenkarspel. Bassie en Aria, Buurman en Buurman. Peppie en Kokkie. Ernst en Bobby. Samson en Gert. Suske, Wiske. Asterix en Obelix. Kuifje en Bobby. Tom en Jerry. Mickey. Nou, zo kan ik heel erg lang doorgaan. Want het gaat van Mario en Luigi naar Kermit en Miss Picky. Akda en Munich. Maar er is natuurlijk maar één duo vandaag dat echt telt. Koen en Sander, van harte gefeliciteerd. Jubileum. Op naar nog heel veel jaren samen. Marjolein uit Bovenkarspel.
3: Leuk.
0: Moeten we doorgaan, Kai?
3: Ja, dat is toch leuk? Nou, moeten we doorgaan? Er zijn meer dan 1000 kaarten binnen.
0: Ja, dat is waar.
2: Friso uit Hichtum. Vrienden van Ochtendshow. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Van Hertog Lokswinsen met Jim en Jubileum. Wat bijzonderlijk dat mooi Jim al die tire taking air binnen. Fans serieus, aan het flow, grapjes, alles komt voorbij. Wat voor normaal giet, maakt een Jim nog een keer gewoon polsen springen of veel. Je hebt een lief.
0: Dat was Limburg, hè?
2: Zeus was dat.
0: Mark en Michel uit Nijkerk. Hey Koen en Sander, van harte met jullie jubileum. Van 20 jaar als koppel op de radio. Jullie maken iedere vroege dienst zoveel leuker. Ga vooral zo door met jullie radioprogramma op naar de volgende 20 jaar. Gefeliciteerd, maak een gezellige dag van. PS, vrijdag, vandaag ben ik vrij, maar ik heb een wekker gezet vanaf 5:55 om te kunnen luisteren.
3: Nou, wat lief, dat is leuk.
2: Hi Kai, wanneer zie ik je weer? Vrijdagavond heb ik een uur lang een kamer bij de Witte Berg.
3: Oh, wacht even. Die is denk ik in de postzak gecirkeld. Dat is niet bedoeld. Leuk toch? Zoveel kaarten zijn er binnengekomen. En ik moet zeggen, ik heb ook wat chantagemateriaal ingezet. Ik heb jullie prijzenkast weggegeven. Die is inmiddels aardig weg in ruil voor het versturen van kaartjes. Er zijn gistermiddag taarten de deur uitgegaan. Wil ik toch nog even bij zeggen van toptaarten.nl. Die zijn super.
0: Ja.
3: Of top, ook wel gezegd.
0: Ja.
3: Dus dank. Maar we kunnen er zo nog wel even een paar doen. Of ergens deze ochtend. Want ja, het zijn er meer dan 1000. Zijn.
0: Leuk, Kai, leuk dat je er bent. Straks ook in de ochtendshow. Natuurlijk mag zij niet ontbreken. De mop van Cato. Hoor je zo. Ja.

0: The Rhythm of the Night. Goedemorgen, 7:50. Je luistert naar de Koen en Sanne Show.
1: De map van Kato.
2: Ja, geen 20 jaar, slechts bijna 8. Maar wel onderdeel van de Koen en Sanne Show. Want ze heeft al bijna een jaar lang elke dag een mopje voor ons klaarstaan.
1: Gefeliciteerd.
0: Oh.
1: Met 20 jaar op de radio werken. Gefeliciteerd voor ome Koen en mijn papa.
0: Ah.
2: Ja, dit is Kato te voet uit. Ja,
0: ja, is dit ja. Ja, altijd...
2: Ja, er zit wel een actrice in, hoor.
0: Het is wel een lantigaatje.
2: Echt een lantigaatje, ja. Ja.
0: Heeft ze ook nog een mopje, denk je? Of,
2: dat weet je bij Kato nooit.
1: Wat is het grootste geheim van de samenwerking tussen mijn papa, Sander en ome Koen, die al 20 jaar de Koen en Sander Show maken?
0: Het grootste geheim. Nou, Kai, heb je een idee?
3: Ja.
2: Ik weet het.
3: Geduld?
2: Nou,
3: misschien.
2: Elke maand je salaris.
1: Ze luisteren na al die tijd nog steeds niet naar elkaar.
0: Nee. Ach, wat een schatje toch, Kato. Wat leuk, wat lief. De hits uit de 70s, 80s en 90s hoor je hier bij Joe. Hier is Michael Jackson.

0: we hebben hier een raam in de studio. En ik zie een mevrouw van de beveiliging. En die wil een gast doorlaten, maar die ziet dat wij dat zien.
1: Oh!
2: Zie je?
0: Dus dan houdt ze de handen omhoog dat we niet kijken. Dat is zo schattig.
3: 20 jaar, de Koen en Sander Show. Ah,
0: er komt een nieuwe gast straks om het 20-jarig jubileum van de Koen en Sander Show met ons mee te vieren. We hebben straks ook het nieuws natuurlijk van 8 uur. Renske?
4: Ja, straks het laatste nieuws over een groot ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus.
0: En Sander?
1: Ja?
0: Een grote hit straks in de ochtendshow. 1 noot daarvan, maar hoe heet dit liedje?
1: Money for Nothing.
0: Ja, but Dire Straits, hoor je zo.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Is weer klaar.
10: Quickfit en weer verder.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee, Plus.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjesduurzamer.

0: is cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Hallo, Odido.

0: Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Het heftige busongeluk in Zwitserland raakt ook de Zwitserse president diep. Hij betuigt zijn medeleven en belooft grondig onderzoek naar de oorzaak. De bus met 49 Nederlanders raakte gisteren van de weg, vermoedelijk doordat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok. Volgens de Nederlandse reisvereniging kwamen de hulpdiensten meteen massaal op de melding af.
2: Ik weet inmiddels dat er meerdere mensen van de reisorganisatie ter plaatse zijn om hulp en bijstand te verlenen. In zulke gevallen, als er een klant op pad is met een pakketreis, is er ook een alarmcentrale die hulp en bijstand verleent. Dat zijn nu de eerste partijen die aan de slag gaan.
1: Zei die bij de NOS. Er zijn meerdere doden en gewonden gevallen, maar exacte aantallen zijn nog niet bekend. Een van de inzittenden die vannacht gewond raakte bij de politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woonplaats. De achtervolging begon rond 2:30 na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Toen agenten de vluchtauto zagen en een stopteken gaven, ging de bestuurder er op hoge snelheid vandoor. Even later crashte de wagen op de afrit van de A73 bij Venlo-Zuid. Hoe het met de twee andere inzittenden gaat, is niet bekend. Onze energierekening gaat de komende jaren flink omhoog, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu, meldt de NOS. De stijging komt vooral door de fors hogere netbeheerkosten. Procentueel gaan mensen met een warmtepomp het hardst omhoog, al blijven zij onderaan de streep nog wel het goedkoopste uit. Mensen met een gewone cv-ketel blijven de hoogste rekening houden. En voetbal dan. PSV-speler Ruben van Bommel heeft voor het eerst gereageerd op het incident met Ajax-speler Aaron Bouwman. Het ging daar afgelopen week veel over. Tijdens Ajax-PSV botst hij hard op Bouwman en die liep een kneuzing aan zijn borstbeen en long op. Van Bommel kreeg veel kritiek. Gisteravond zei hij dit over bij Ziggo.
3: Ik heb natuurlijk wel iets over mij heen gekregen. Ik heb mijn excuses uiteindelijk aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig, een beetje onbesuisd. Maar ik wil het ook afsluiten.
1: Ja, Van Bommel kreeg voor de overtreding geel. Sommige kenners vonden dat het rood had moeten zijn. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend grijs en er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon en het wordt een graad of 20.
0: Maar korte vertraging op de weg op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Sint-Joost. Een kwartiertje, de A20 Gouda Hoek van Holland. Een ongeluk bij Nieuwekerk en IJssel, ook daar een kwartier vertraging. En de A27 als laatste Gorkum-Breda bij Breda-Noord. 20 minuten.
4: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
5: En dat gaan we vieren.
6: 20 jaar, Koen en Sander. Ongelooflijk dat jullie nu ook gewoon al van die oude lullen zijn.
7: Lieve Koen en Sander, mijn naam is Guus Nieuwes en ik wil jullie graag feliciteren met 20 jaar lang de Koen en Sander Show.
4: Dit is Joe, met Koen en Sander.
8: De Koen en Sander Show.
0: Wat leuk al die mensen, hè?
9: Ja, heel leuk.
0: Ja. En dan nog eentje aan toe te voegen. Het is een radiomaker die hier niet werkt, maar die we allemaal kennen. Felicitatie, hoor je zo meteen naar Dire Straits, Money for Nothing.

0: Dire Straits.
1: Al 20 jaar, de Coen en Sander Show.
0: En de Money for Nothing. Goedemorgen, goedemorgen. Vrijdagochtend, 11 september. Een heugelijke dag. Een heugelijke dag. Dat is een leuk puntje, Sander. Hè?
2: Ah, ben ik dol op. Of als we kinderen hebben. Dan gaat het.
0: Dat snap ik, ja.
2: Het is alleen leuk als je zelf kan blazen.
0: Wij vieren vandaag 20 jaar de Coen en Sander Show. Ja, op 11 september 2006 zag dit radioprogramma voor het eerst het levenslicht.
2: Ja, het is natuurlijk een gekke datum, 11 september. Onze gedachten gaan natuurlijk logischerwijs uit naar 5 jaar daarvoor, 2001... toen die verschrikkelijke aanslag in New York. Daar hangt natuurlijk een grauw sluier over de datum heen. Maar het kwam niet anders uit dan dat wij 5 jaar later toch iets wat van die grauw sluier optilden om toch wat vrolijkheid te brengen middels de Coen en Sander Show. En dat is nu 20 jaar geleden.
0: Nou, het is ook ontzettend lief wat allemaal aan reacties binnenkomt. We hebben Kai hier in de studio. Goedemorgen, Kai.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Van de middagshow natuurlijk. Jij hebt er opgeroepen en wij hadden zoiets. Nou, Kai, doe maar rustig aan. Maar hoeveel kaarten zijn er nou binnengekomen voor ons?
3: Ja, we zijn om het uur gestopt met tellen, maar meer dan 1000. Want ik vond, ja, 20 jaar de Coen en Sander Show, dat verdient op zijn minst wel even een kaart.
0: Ja.
3: Dat is een kleine geitje natuurlijk. En in ruil daarvoor, je kunt nog steeds kaarten sturen, hè, via de site en de app van
0: Jo. Oh, je gaat toch even door?
3: Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, en er staat iets tegenover, want we verloten ook nog taarten. Onder iedereen die een kaart instuurt van toptaarten.nl.
2: Het is een taart voor een kaart.
3: Een taart voor een kaart is het, ja. Dus dat kun je nog steeds doen.
0: Nee, een kaart voor een taart.
3: Nee, een... ik ben gistermiddag ook zo mis geweest.
2: Een taart voor een kaart.
3: Een taart voor een kaart.
0: Kan allebei, ja. Ik stuur een kaart voor een taart.
3: Voor een taart.
0: Oh, dat kan ook.
2: Ja, dat kan allebei. Je krijgt een taart voor een kaart.
0: Voor een kaart.
3: Ja. Ja. Als je een kaart stuurt, krijg je misschien een taart.
2: En als ik zo naar Kai Merks kijk, dan denk ik krentenbaard.
3: Over taart gesproken, zeg ik ben hier nu 20 minuten op dit feestje. Ik heb nog geen taart gekregen.
0: Nee, ja, Kai, neem het. Hier.
3: Staat het hier?
0: Het staat gewoon om de hoek.
3: Oh.
0: Kijk daar. Ja.
3: Oh, de visite moet zelf gaan zoeken.
2: Ja, ik sta wel even voor
0: het
2: jou.
0: Is het lopend buffet hier. Hey, jongens, er komen heel veel berichtjes binnen. We hebben ook niet de tijd om nu op dit moment alle kaarten voor te lezen. Daar gaan we natuurlijk gewoon ook volgende week lekker mee door. Maar er komen ook heel veel appjes binnen. Even bijvoorbeeld hier een voice-appje van Chantal.
4: Van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum. Op naar de volgende 20 jaar. Gefeliciteerd.
5: Gefeliciteerd. Ah,
0: Ik krijg hier nog een voice-appje binnen, jongens. Van een... Het is een Joe-luisteraar. Edwin Evers.
2: Wie?
0: Edwin Evers, komt-ie.
6: Coen en Sander. 20 jaar bij elkaar. Nou, dat is echt ongelooflijk. De meeste mensen halen dat niet, 20 jaar. En jullie wel. Van harte gefeliciteerd. 20 jaar, ja, natuurlijk wel het grootste gedeelte van die 20 jaar in de middag. Dus ja, dat telt natuurlijk eigenlijk niet mee. Maar vooruit, nog 20 jaar bij elkaar. Ik hoop nog 20 jaar erbij. Heel veel succes, veel geluk met alles. En hopelijk tot snel.
2: Leuk.
0: Leuk, dank voor al die lieve berichten. Worden er een beetje verlegen van met z'n allen. Kai, jij ook ontzettend bedankt. Want je hebt echt kosten nog moeite gespaard om onze mooie dag te beleven. Dus dank daarvoor.
3: Heel graag gedaan.
2: Ik heb hier de taart. Je moet even ruiken.
0: Of jij even aan de taart wil ruiken, Kai?
3: Ik wil omdat jij wil ik wel even aan de taart ruiken.
2: Lekker, hè?
3: Heerlijk. Lekker. Ja,
0: je denkt dan toch op een of andere manier. Hij drukt
2: lekkere taart.
0: Hij drukt hem in zijn gezicht.
3: Blijf dat gebeurt.
0: Oh. Hey. Er gaat hier. We hebben een deurbel bij de studio. Ja, we weten. En er komt weer. No!
2: De augurkenkoning!
0: Oost Kersbeke, goedemorgen!
7: Goedemorgen, mannen.
0: Oh, wat is dit leuk, Oost, dat je de moeite hebt genomen om hierheen te komen.
2: Wat zie je er fit uit?
7: Goed, hè?
2: Je ziet er heel wat. Jeetje zeg, ik schrik er bijna van.
7: Oh, god. Hey.
2: Ja.
0: Hey, welkom, Oost. Leuk dat je er bent.
7: Ja, maar ik heb een cadeautje meegenomen.
0: Oh ja?
7: Maar hier normaal doe je een potje augurken. Dat vond ik zo kinderachtig.
0: Dus wat
7: ik
0: heb je
7: vond het ook wel leuk om te horen hoe jullie dat in godsnaam open gaan krijgen.
0: Maar wat heb je in je handen, Oost?
7: Bij deze.
0: Hoeveel is dit?
7: 10 liter.
0: 10 liter?
7: Ja, 10 kilo.
2: 10 kilo augurken.
7: We hebben er voor jullie allebei één.
2: Oh, leuk.
7: Nou, Oost.
2: Pas goed op de fiets allemaal. Nou, dat je al uitgaan zitten.
7: En dat was toevallig, want jullie
0: heb je
7: hebben
0: nog
7: een hele goede redactie. Oost. Wie gaat er koffie over zijn shirt?
2: Ikke.
7: Ja. Ik denk dat is wel toepasselijk.
2: Oh, leuk.
7: Hij is lappen.
0: Hij heeft een shirt bij zijn hand. Oost, ga lekker zitten. We schenken even een bakje koffie voor je in. We doen er even een stukje taart bij. En voor jou ook, Kai.
3: Ja, ik mag eindelijk aan de taart. Ja.

0: Gees, Stayin' Alive.
1: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: En dan weet jij, Sander, van wie wij nu een voice-appje hebben gekregen.
2: Nee.
0: De Bee Gees.
2: Oh, van
0: Marion.
2: Marion, ja.
0: Marion, daar is ze weer, hoor.
3: Joehoe, de Bee Gees. Die mogen zeker niet ontbreken natuurlijk op jullie 20-jarig jubileum. Geniet van alles en fijne dag. Doei, doei.
0: Ah, lief Marion, dankjewel voor je berichtje. De grootste Bee Gees-fan die we hebben hier bij Joe, heb ik zo het idee. 7:15, goedemorgen, de ochtendshow met In Ons Midden. Ja, we hebben weer een nieuwe gast binnen. Geen idee dan, hè? Dan gaat er een deurbel en er staat in één keer Oos Kersbeker voor de deur. Oos, goedemorgen.
4: Heel goedemorgen. Maar.
0: Goedemorgen. Ja, jij krijgt natuurlijk de ene uitnodiging naar de andere, dus we zijn wel vereerd dat jij de moeite hebt genomen om deze kant op te komen.
4: Ja, maar jullie noemen mij altijd vriend van de show.
0: Ja.
4: En zo voelt dat ook. Toevallig hebben we het vanochtend nog over jullie gesproken. Of hebben wij over jullie gesproken, want wij doen 's morgens altijd met z'n allen een bakje koffie.
0: Wat is er over ons gezegd, Oos?
4: Dat jullie echt radiohandjes hebben. Want jullie hebben een dagje bij ons gewerkt.
2: Ja, dat kwam niet veel uit ons, hè?
4: Nou ja, het was niet slecht, maar het was zeker niet goed.
2: Nee.
4: Maar
0: het was wel leuk.
4: Ja, dat was
0: wel leuk.
4: En daarom, en die gasten hebben jullie hoog zitten. En ik moet even jampot zeggen. Dan weten ze wat ik aan hun denk.
0: Oh, dat, jullie hebben een codewoord afgesproken.
4: Codewoordje.
0: Oh ja. Nou, dat heb je er heel geraffineerd doorheen gegooid.
2: Nou, het was overduidelijk. Ja. Hey, Oost, en hoe gaat het verder? Je ziet er fit uit. Ik zei het al. Oh, volgende week is de Dam tot Damloop.
4: Ja.
2: Zit je goed in je vel? Ga je hem lopen? Houd je knieën
4: het? Ja, precies. Dat is het hete hangijzer. Houd je knieën het. En ik ben positief gestemd, maar...
0: Oh,
4: maar...
0: Ik zie wat twijfel bij je.
4: Sorry.
2: Ja, nou.
4: Ik raak er helemaal van in de stress. Het is twijfelachtig. Ik probeer het natuurlijk, maar.
2: Ja.
4: Het zal erom hangen, laten we het daarop hangen.
2: Jij denkt eigenlijk gewoon shampot.
4: Maar ik ben er sowieso bij.
2: Ja.
4: We hebben een heel leuk team van mensen die lopen voor de Nierstichting. Dus wat er ook gebeurt.
0: Jij bent erbij,
4: al moet ik met jullie rollator.
0: die hebben we voor je verjaardag gegeven. Ja, hey, en Oos, nieuw seizoen van de Augurkenkoning is ook alweer aanstaande, hè?
4: Ja, maandag.
0: Gaat het allemaal weer beginnen?
4: Ja, dan gaat het. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, het is hartstikke leuk geworden. We hebben 4 of 5 afleveringen zelf mogen bekijken. En ben altijd verbaasd dat ik denk, oh jeetje, heb ik dat gezegd?
2: Oh ja.
4: Ja, ik denk dat het misschien ook wel soms een beetje spraakmakend zal zijn.
0: Oh jee.
2: Oh jee. Waarom? Wat gebeurt er? Wat hoort er?
4: Nou ja, ik zeg wel eens dingen waarvan ik. Als ik daar naar terugkijk,

0: verklaren.
1: Sterker nog, dat vertel ik wel vaker. Toen we in het afrondende gesprek zaten met de zenderbazen, zeg ik altijd, had ik als ontbindende voorwaarde gesteld: jongens, luister, alles goed, maar niet na 3 afleveringen van De Baas.
2: Nee.
1: Want dat zou ik echt een verschutting vinden. Nee, dat gaan we niet doen. Nou ja, dan begint het en dan weet je niet meer wat je overkomt.
2: Nee. Maar, kun je succes verklaren? Wat is nou waardoor mensen zo graag naar jou en je bedrijf en je familie kijken?
1: Ja, het is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Maar ik denk dat het gewoon echt is.
2: Eerlijk?
1: Het is gescript. Nou, ja. Als ik dat allemaal zou moeten onthouden, dan gaat het niet werken.
2: Nee, en het is ook gewoon echt zo'n lekker Rotterdams allemaal.
1: Echt Rotterdams.
0: Ah, hij is nog mild voor je.
2: Ja.
1: Ik ben heel lief vandaag, want jullie zijn...
0: Maar Oos, waar ik nou zo benieuwd naar ben... Kijk, Kersbeek is natuurlijk een begrip al jaren. Ook nog voordat jij begon met je televisieprogramma.
1: Ja.
0: Maar wat heeft dit nou gedaan met de omzet van de augurk?
1: Nou, wat heel gaaf is... Ik loop natuurlijk mijn hele leven te roeptoeteren van... je kan er veel meer mee doen als dat mensen denken. Nou, dat is niet alleen in ons merk, maar... Gewoon, de hele productgroep augurk heeft gewoon een hele grote lift doorgemaakt. En ik vind het juist geweldig dat mensen echt allerlei gekke dingen doen.
0: Ja,
1: ik zei even...
0: Maar het is door het dak gegaan, dat kan toch niet anders?
1: Ja, nou ja, door het dak. We hebben natuurlijk een flinke omzetstijging gekregen. Dat zou ook liegen als dat niet zou zijn.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook leuk dat, misschien niet altijd, maar dat private labels en andere merken... ook
2: lief
1: hebben. Dus gewoon het product aan zich is gewoon populair geworden. En dat is leuk.
2: Dat is heel veel samen. We hebben op een gegeven moment weer een leverworst met kerstbeker. Ik heb nu toevallig van de week had ik weer smeerkaas met de augurk erin.
1: Ja.
2: Het komt, ik wacht op de pepernoten met de augurk.
1: Ja, die is nog niet voorbij gekomen. Maar je wordt heel veel benaderd.
2: Ja.
1: En we zeggen heel veel nee.
2: Maar ook heel veel ja.
1: Kaas met augurk is natuurlijk een hele mooie combinatie.
2: Zeker weten,
1: leverworst met augurk is een hartstikke mooie combinatie.
2: Pepernoot met augurk.
1: Ja, tandpasta met augurk. Die is wel een keer voorbij gekomen.
0: Hey, Oos, ontzettend leuk dat je er bent. Ik vind echt dat je de moeite hebt genomen deze kant op te komen.
2: Vind ik leuk.
0: Echt mooi. Dank daarvoor. En we gaan natuurlijk maandag ook weer kijken naar een nieuw seizoen van de Augurkenkoning.
2: Zeker weten, ja. Nou ja, het belooft heel wat zo.
1: Hey, luister eens, ik moet nog een beetje reclame maken.
0: Oh, ik heb het idee dat we het alleen maar over jouw bedrijf hebben gehad. Maar,
1: nee,
0: maar
1: niet over het bedrijf.
0: Oh, wat
1: over, over de serie.
0: Oh, vertel eens.
1: Maar, kijk, weet je, we zijn best wel vlot, maar soms zijn we ook een beetje traag. En we zaten midden in de oogst en de televisiering komt eraan.
0: Oh,
1: en nou heb ik bedacht, ik zou met het hele personeel... in smoking en witte kaplaarzen naar Carré willen.
2: Ja.
1: Maar ja, dan moeten de mensen wel op ons stemmen. En wij zijn een beetje vergeten om daar promo voor te maken. Dus dit is een ideaal moment om te zeggen... jongens, stem op de Augurkenkoning.
0: Kijk, ja, nou, ik gun het jullie ook van harte. Wat zou het fantastisch zijn als jullie in Carré daar die prijs in ontvangst.
1: We hoeven niet te winnen. Ja. Alleen dat we er naartoe gaan is al mooi.
2: Maar de uitwerking is vorige week geweest, hè?
1: Nou ja, dan...

0: zeg, maar kom er nog even bij, Oost. Trek die microfoon nog even naar je toe. Want Peter, die appt ons. Peter, die is aan het luisteren. En die zegt, ja, Oost Kersbeker. Moet Kersbeker niet gewoon shirtsponsor van Ajax worden?
1: Nou, als ik daar de middelen voor had, zou ik het wel heel leuk vinden.
0: Maar die heb je toch?
1: Nou, nee.
2: Nee.
1: Nee, iedereen denkt dat bij ons het met kruiwagens binnenkomt.
0: Nou, dat denk ik wel, ja.
1: Dat heb je een fout gedacht.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, geloof me.
0: Ja?
2: Die doen het niet voor een 10 liter blik augurken, denk ik.
0: Nee, maar dat kost wat geld. Maar dat is, ja, dan heb je het natuurlijk over gigantische bedragen. Dat snap ik wel. Maar ik denk, nou ja, goed, hoe leuk zou dat zijn?
2: Nou ja, ik moet wel zeggen dat Oost met de helikopter net hierheen kwam.
0: Ja, precies. Ja.
3: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Zometeen krijgen we het nieuws van 8:30. Renske van der Zalm, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een iconisch huis dreigt te worden gesloopt van een man die zich bezighield met een wondere wereld.

0: trappen. Ja, daar ga je. Klop.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-oe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Weerbericht van Buienradar. Vanmorgen grijs, kan ook wel wat regen vallen. Maar vanmiddag meer zon en dan wordt het een graad of 20. En verkeersinformatie, er zijn 8 vertragingen. Het is natuurlijk niet druk op de weg. Vrijdagochtend altijd rustig. De A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar is het drukker bij Moordrecht. 30 minuten vertraging door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A27, Gorkum in de richting Breda. Voor Breda Noord, 30 minuten vertraging. 20 jaar, de Koen en Sander Show met het nieuws van 8:30. Renske.
13: Goedemorgen. Er wordt later vanochtend meer bekend over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus, dat zegt de politie daar. In die bus van de Nederlandse organisatie OAT zaten 49 Nederlanders. Er zijn meerdere mensen overleden, maar hoeveel is niet bekend. Volgens de Nederlandse reiskoepel lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken, zeggen ze bij RTL.
14: Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden.
13: De Nederlanders in die bus waren op vakantie in Oostenrijk. Ze maakten een dagtrip naar Zwitserland. We zijn binnenkort een stuk meer kwijt aan de vaste lasten. Zowel de energierekening als de zorgpremie gaan omhoog. De energierekening stijgt de komende jaren volgens de NOS met 10%. Dat betekent dat veel huishoudens straks €400 tot €600 per jaar meer gaan betalen. De Telegraaf meldt alweer dat de zorgpremie volgend jaar waarschijnlijk een tientje per maand duurder wordt.
12: Maar dit is dit gaat op een gegeven moment niet meer.
13: Ja.
12: Nee, maar de energierekening. Je hebt nu al mensen die natuurlijk gewoon in de winter hun verwarming echt een paar tikjes naar beneden moeten. Omdat het gewoon veel te duur is.
15: Ja, absoluut. Maar alle,
12: alles voor duur.
15: Ik ging dus dinsdag tanken, jongens. Dan heb ik een gezinswagen. Ik was voor het eerst €175 waard.
12: Zo, ja.
15: Voor één tank benzine.
12: Ja.
15: Daar kan je met z'n vijven zeer behoorlijk van eten, hoor.
12: Ja. Ja.
13: En het iconische huis van de toekomst in Rosmalen dreigt te worden gesloopt. De eigenaar wil het pand uit 1989 weghalen om plaats te maken voor een nieuw themapark, schrijft het AD. Het huis is ooit ontworpen door sterrenkundige en tv-presentator Giet Titulaar. En die had er een duidelijk doel mee.
16: De bedoeling van het huis van de toekomst was in 1989 om mensen aan denken te zetten over de toekomst.
13: Ja, het huis trok ooit miljoenen bezoekers met toen nog futuristische snufjes zoals zonnepanelen en beeldtelefoons. Een erfgoedvereniging is nu een reddingsactie gestart en de gemeente Den Bosch heeft het gebouw nu tijdelijk beschermd om sloop te voorkomen.
17: Ja, Sander, wat vind jij hier allemaal van?
12: Ik probeer Giet titulaar na te doen.
15: Vind ik het disrespectvol?
12: Oh ja.
15: Het is mijn held.
12: Ik weet dat het jouw held is.
15: Ja. Mijn allereerste handtekening van een BN'er was van Giet Titelaar. Ja, en ik heb de man... ik vind het een visionair. Ik heb ook zijn biografie. Zijn autobiografie zelf geschreven. En dat heet Giet Titelaar, mijn autobiografie.
12: Mooi.
15: Dus zo, dat geeft aan hoe no-nonsense deze man was. Maar hij heeft de maanlanding heeft hij van commentaar voorzien. En daarna, ja, ik heb dus dat boek ook gelezen. Ja, het is niet allemaal raak. Maar hij heeft wel heel veel dingen goed voorspeld. De werking van microchips.
12: Oh, je ging hem even nadenken.
15: Ja, dan kunnen jij het altijd beter dan jij.
12: Nou, doe maar.
15: Nee, ik kan niet.
12: Oh. Hey, maar hoe ga je dit doen? Want ga je je vast lijmen? Ga je je vast ketenen? Ga je spandoeken ophangen? Ik bedoel, Sander, dit huis van de toekomst in Rosmalen mag natuurlijk nooit tegen de vlakte.
15: Nou, hij moet vernieuwd worden. Een nieuw huis. Kijk nu eens wat de toekomst in 2040 gaat brengen. Of 2050.
12: Dus je bent niet tegen de sloop?
15: Jawel, maar ze moeten hem gewoon actualiseren.
12: Okay.
15: Met oog op de toekomst.
13: Ja, Sander, jij en vele fans zijn natuurlijk al druk aan het aftellen, denk ik zo. Ja, want morgen, dan is het zover. Celine Dion maakt na jaren van afwezigheid door een zeldzame spierziekte haar grote comeback in Parijs. Ze geeft daar 26 concerten. Voor het hotel van Celine Dion is het trouwens al dagen feest. De zangeres trakteert wachtende fans ook dagelijks spontaan op handkussen, fotosessies en nachtelijke optredens op de stoep.
15: Ja, nou, ik ga liever naar het optreden van Giet Titelaar.
18: Al 20 jaar, de Coen en Sander Show.
12: Ja, een heugelijke dag vandaag. Wij vieren 20 jaar de Coen en Sander Show. Dank ook voor alle berichten die binnenkomen. We hebben een postzak vol met kaartjes. Er zijn ruim 1000 kaartjes. Handgeschreven kaartjes zijn naar ons gestuurd. Echt ontzettend leuk allemaal. En een vraag die we veel krijgen. Hebben we voor elkaar een cadeautje?
15: Ja.
12: Nou, in deze ongemakkelijke stilte...
15: Ja, misschien wel.
12: Maar misschien hebben we toch wel iets...
15: Ja.
12: Iets geregeld voor
15: ons. Of niet.
12: Nou, ja.
15: Ofwel. In ieder geval een grote doos met augurken voor je.
12: Heerlijk, hè?

0: Jolien in de Koen en Sander Show op deze heugelijke dag. Wij vieren 20 jaar dit radioprogramma. Maandag gewoon weer normaal, hè?
1: Absoluut. Maandag weer gewoon normaal.
0: Precies, maar vandaag mogen we er toch wel eventjes bij stilstaan. Dank voor alle berichtjes die binnenkomen. Komt zojuist bijvoorbeeld deze binnen. Een voice-appje van Sam.
2: Koen en Sander, een hele goede morgen. En natuurlijk gefeliciteerd, mannen. Nou, we maken er een mooi feestje van, zou ik nog zeggen, het laatste uurtje. En geniet ervan.
1: Dankjewel, Sam. Leuk te horen.
0: Nou, is het zo dat wie jarig is, trakteert. We krijgen ook veel de vraag, hebben jullie wel iets voor elkaar gedaan eigenlijk?
1: Ja.
0: Nog niet.
1: Nee, nog niet. Maar we hebben wel een soort van... ik heb wel wat in mijn hoofd.
0: Wat heb je in je hoofd?
1: Nou, kijk, ik word ook 50 deze maand. Dus het is sowieso een maand vol festiviteiten. Maar je kan het ook zien dat het de maand van vergankelijkheid is. Want alles, de tijd tikt meedogenloos door.
0: Ja.
1: Ja. En naarmate je ouder wordt, naarmate je 20 jaar bestaat... en als programma of 50 jaar als mens... is het natuurlijk wel... Ja, je doet uiteindelijk steeds minder dingen voor de eerste keer.
0: Ja.
1: Als tiener of als kind, of zeker ook als twintiger, dan doe je dingen voor het eerst. Huis kopen, trouwen, je gebroken hart lijmen, een sigaret roken, leren fietsen. Alles heeft een eerste keer. Nou, als je 50 bent of 20 jaar bestaat, ja, dan heb je alles voor de eerste keer wel een keer gedaan. Kan je jezelf de vraag stellen, wanneer was de laatste keer dat je iets voor het eerst deed?
0: Ja.
1: En dan hebben we het niet over een plakje tongenworst eten.
0: Dat vind ik al redelijk uitdagend.
1: Maar gewoon echt iets...
0: als je iets voor het eerst doet,
1: ingrijpend.
0: Je krijgt de energie van. Ja. Het geeft je spanning, het geeft je adrenaline.
1: Het geeft je een trots gevoel. Dus ja. Ik ga voor jou, Koen Swijnenberg, zorgen dat jij iets voor de eerste keer gaat doen.
0: Oké.
1: Okay. Jij gaat iets voor de eerste keer doen.
0: En is het dan de bedoeling dat ik ook ga regelen dat jij iets voor de eerste keer gaat doen?
1: Zou ik wel leuk vinden.
0: Gaan wij voor elkaar iets regelen?
1: Laat ik zo zeggen, ik zou teleurgesteld zijn als je iets geregeld wat ik voor de laatste keer. Ja.
0: Nee, dit gaan wij doen.
1: Ja.
0: Dat vind ik hartstikke mooi. En ik vind, het heeft ook een diepere betekenis. Dat vind ik ook wel mooi. Wanneer, ga jezelf even te raden, wanneer was voor het laatst dat je iets voor het eerst deed?
1: Ja, wanneer was voor het laatst? Ja, dat is wat is. En je moet jezelf namelijk wel, ook naarmate de tijd, zoals ik al zei, meedogenloos doortikt, jezelf blijven uitdagen.
0: Ja.
1: Als mens.
0: Kijk. En laat het ook een uitnodiging voor jou zijn om er even bij stil te staan en na te denken. En misschien ook iets voor het eerst weer te gaan doen. Ik zei ja, vanaf maandag maken we weer gewoon de ochtendshow, de Koen en Sander Show. Maar ja, dit gaat natuurlijk nog wel een staartje krijgen.
1: Ja, goed, ik hoor je denken heel veel woorden om gewoon te maskeren dat jullie gewoon vergeten zijn een cadeautje voor elkaar te kopen. Dat is het natuurlijk ook.
0: En wie jarig is, trakteert. Straks na 9 hebben we gewoon de singalong natuurlijk. Met al die lekkere meezingers uit de 70s, 80s en 90s. Maar vandaag, omdat het een feestdag is, gaan we gewoon alleen maar verzoekjes draaien.
1: Ja, letterlijk verzoekjes. Wat wil jij horen? Welk liedje wil jij horen? Dat kan je gewoon op de app gooien. Een normaal appje, een voice appje. En dan gaan we muzikaal een uur lang uitdelen.
0: Zoveel mogelijk hits draaien straks tussen 9 en 10. Dan kan jouw liedje dus ertussen zitten. Kom maar door in de app van Joe. Soft Joe.

0: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
1: Els, goeiemorgen. Sorry, ik zeg Els. Christy, goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christy. Ja, vandaag vieren wij een jubileum. En het is toch altijd wel leuk om ook wat luisteraars daarover te spreken. Want even gewoon een brutale vraag. Hoe lang ga jij al met ons mee?
2: Zo, nou ja, geen 20 jaar. Maar ik denk een jaar of 10.
3: Zo, dat is zo. De helft. Dat is de helft. Dan ga jij in de puberjaren in eigenlijk, wat ons aangaat.
2: Ja.
1: Ja. Leuk. Hey, we gaan iets moois doen, Christy. Zometeen tussen 9 en 10 hebben we de singalong. Maar we gaan alleen maar verzoekjes doen. Gewoon liedjes die worden aangevraagd in de app van Joe. Waar wil jij straks mee beginnen in de singalong? Welk liedje wil je horen?
2: Club Tropicana Wham.
1: Ah, oh, leuk. Heerlijk. Wham, hoor je zo.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
13: 18.000.
15: Godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Stap in een Mercedes
7: en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: 9 uur, straks de singalong, nu het nieuws. Renske.
23: Goedemorgen. De gecrashte Nederlandse touringcar in Zwitserland is inmiddels volledig geborgen. Beelden laten zien dat de bus van de weg is gehaald en dat de beschadigde vangrail al is vervangen. In de bus van reisorganisatie OAT zaten 49 Nederlanders. Er zijn meerdere doden en gewonden gevallen, maar er is nog een hoop onduidelijk, zegt deze alarmcentrale bij RTL.
24: We zijn inmiddels wel in contact met een aantal slachtoffers, maar het complete plaatje is nog niet daar.
23: De Nederlanders in die bus waren op vakantie in Oostenrijk. Ze maakten een dagtrip naar Zwitserland. Een van de inzittenden van de wilde politieachtervolging vannacht in Limburg is vannacht overleden. Het gaat om een 48-jarige man. De achtervolging ontstond na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Toen agenten de vluchtauto probeerden te stoppen, ging de bestuurder er vandoor en crashte even later op de A73 bij Venlo-Zuid. Hoe het met de andere twee inzittenden gaat, is niet bekend. In Amerika worden vandaag de aanslagen van 11 september herdacht. Het is precies 25 jaar geleden dat de Twin Towers en het Pentagon werden aangevallen. Hoe ze daarbij stilstaan, hoor je van Amerika-deskundige Raymond Mens.
25: In New York wordt er al sinds jaar en dag op dezelfde manier teruggeblikt op die aanslagen, namelijk door alle namen van de slachtoffers voor te lezen. En er wordt nadrukkelijk niet gespeeched. En president Trump zei, ik wil wel komen, maar dan wil ik speechen. In New York zeiden ze, dat doen we dan helemaal niet. En dus komt Trump niet.
23: Ook op andere plekken zijn er vandaag grote herdenkingsbijeenkomsten. En het gaat een spannend weekend worden voor de coureurs in de Formule 1. Er is dit weekend namelijk een primeur, want er wordt geraced op een gloednieuw circuit, de Mattering in Madrid. Die trainingen zijn dus extra belangrijk om de baan te leren kennen. De eerste vrije training begint vanmiddag om 1:30. De race start zondag om 3:00. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend grijs en er kan wat regen vallen. Vanmiddag meer zon en het wordt een graad of 20.
15: 3 vertragingen op de weg op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij het Rotterpolderplein. 10 minuutjes. Dan 20 minuten op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Voor het Terbrechtseplein, dat komt door een ongeval. En de A20 nog de laatste hoek van Holland-Gouda voor de Giessenbrug. 5 minuten.
26: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
27: En dat gaan we vieren.
28: Aan allen die vandaag hun 20-jarig jubileum vieren, proficiat Koen en Sander. Gefeliciteerd met deze mijlpaal in de Nederlandse radiogeschiedenis.
29: Hey, hallo, Irene Moors hier. Ja, Koen en Sander, 20 jaar bij elkaar. Dat is nogal wat.
26: De Joe Singalong met Koen en Sander.
15: Sander, goedemorgen.
30: Een hele goede morgen.
15: Wie jarig is, trakteert dus...

0: Meeuwis en het is een nacht leven, zeg.
1: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
0: Ja, ik heb nog een felicitatie van Guus voorbij horen komen.
2: Heb ik ook gehoord, ja.
0: Zo
2: ja.
0: Leuk.
2: In combinatie met Frank Lammers, al dan niet bewust, maar natuurlijk twee trotse Brabanders.
0: Ja, ja, ja, zeker.
2: Daar zou je een liedje over moeten maken.
0: Over Brabant?
2: Ja.
0: Ja, nee. Ja, joh, je ziet ze wel vaak bij elkaar, hè, Guus en Frank Lammers.
2: Het zijn, zoals ze in Brabant zeggen, echte matties.
0: Komt-ie.
3: Lieve Koen en Sander, mijn naam is Guus Meeuwis en ik wil jullie graag feliciteren met 20 jaar lang de Koen en Sander Show.
0: Kijk.
3: Ik kan 1000 leuke dingen verzinnen die we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Zoals een voorprogramma van een of andere boyband bij Groots met een zachte G. En ik moet nog steeds gniffelen om de aangeboden iPad fotocursus voor mijn 50ste verjaardag. Overigens wacht ik nog steeds op die cursus, maar dat zal heus wel een keer goed komen. Ik hoop jullie nog 20 jaar tegen te komen. Ik ben wel bang dat we dan via Omroep Max naar de ziekenomroep gaan. Maar hey, als dat het pad is en jullie zijn erbij, dan ben ik er ook bij. Nog heel veel succes en geniet van vandaag.
0: Leuk, leuk, leuk. Guus, dankjewel. We gaan naar Greet. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Greet. We hebben contact met Wageningen. Daar staat lekker Joe aan. En ja, wij zeggen altijd wie jarig is trakteert. Dus wat kunnen we voor je doen, Greet?
4: Nou, ik wil jullie ten eerste feliciteren met jullie 20-jarig jubileum.
0: Dankjewel,
2: Greet.
4: En ik wil graag een nummer aanvragen van Cool and the Gang, Celebration.
2: Nou, en toeval wil dat wij die net instarten, zoals het heet in de
4: Hey, hartstikke mooi. Hartstikke mooi.
0: Greet, dankjewel en geniet van het weekend alvast, hè?
4: Ja, veel plezier nog.
0: Dankjewel, doei doei.

0: gemiddeld huwelijk in ons land duurt 14 jaar. Koen en Sander zijn 20 jaar bij elkaar. Zonder therapie, zonder ringen, zonder gemeenschap van goederen.
1: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show. Dit is Joe.

0: Harold Schmidt, Mr. Veen, aangevraagd door Jeroen Gaffelstal.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En dat is wat het is. We gaan dit uur nog 40 minuten uitdelen. We gaan trakteren. Muzikale liedjes mag je aanvragen. En dan trakteren wij die nootjes lekker uit.
2: Muzikale liedjes.
0: Ja, stom hè? Ja, maar kom, we mogen geen plaat meer zeggen. Dan ga ik...
2: Nou, je mag alles zeggen wat je wil zeggen.
0: Ja, dat mag niet meer.

0: maken. Mama maakt het ook hartstikke goed.
1: Nou,
0: ja, we zijn hartstikke blij met onze tweede kind nu. Dus hartstikke top.
1: Leuk. En dat is, nou, hij is ongeveer een uur oud. Gefeliciteerd.
0: Ja, nu een uur.
1: Dus, en heeft de radio aangestaan?
0: De radio heeft aangestaan, ja, op de achtergrond met muziek, dat klopt.
1: Ja, dus op het moment dat Oost een uur geleden het over Hees Slappen had, kwam Ilias eruit.
0: Ja.
2: Oost Kersbeker was er bij ons te gast. Ik zie dat Sander, die wil al de hele ochtend wilde je champagne drinken.
1: Voor Ilias, hè? Ja.
2: En nu voor jou. Hoppakee. Oh,
1: nou, kijk zo in deze beker.
0: Nou, kijk, dat is een hele goede reden voor een groot feestje, toch?
2: Patrick, van harte gefeliciteerd. Echt prachtig mooi. Geef mama natuurlijk een dikke knuffel van ons en Ilias ook. En ja. Nou ja, ga hier ongelooflijk
0: van. Je krijgt een hele dikke knuffel van Koen en Sander.
3: Ja,
2: dank
1: je wel. En over 20 jaar, als wij ons 40-jarige jubileum vieren en wij Koen ter aarde brengen.
0: Als jullie over 40-jarig jubileum komen doen, dan kom ik met mijn zoon persoonlijk nemen toe om dat met jullie mee te vieren.
2: Dan is hij 20, ja. Dan is hij net zo oud als mijn zoon nu. Ongelooflijk.
0: Patrick, ja, maar dan mag je ook drinken.
2: Ja, precies. Welk liedje gaan we draaien voor Ilias?
0: Nou, ik zat eraan te denken. Het is een Amsterdammetje natuurlijk, want hij is in Amsterdam-Oost nu geboren. Hetzelfde ziekenhuis als waar ik vandaan kom. En ik zat eraan te denken, André Hazes met Kleine Jongen.
2: Ah. Prachtig mooi.
1: Zoals je ook verwekt een beetje, hè?
0: Ja, dat hoort erbij.
2: Dan komen we toch weer bij die slappen.
0: Ja.
2: Patrick, veel geluk.
0: Hartstikke bedankt. En jullie ook nog veel gefeliciteerd met de 20 jaar.
2: Dankjewel, Patrick. Liefst daar.
0: Later.
2: En speciaal voor de kleine Ilias. Hij is een uur oud, hè? Een uur oud. Geboren tijdens de klanken van de Koen en Sander Show. Hoe mooi is dat? Meezingen mag nu met André Hazes. Hier is Kleine Jongen in de Joe Singalong.

0: Nou, je bent geslaagd met vlag en wimpel, Sander.
1: Wat dan?
0: Meezingen met de André Hazes.
1: Ja, dit is toch fantastisch. Ja, Hazes is gewoon de allergrootste in Nederland ooit.
0: Straks in de singalong. The Pet Shop Boys. Suburbia.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: De energietransitie is onmogelijk.
18: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
21: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
19: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
0: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
22: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
23: Goedemorgen, dan het Joe weerbericht. Het begint allemaal wat grijzig. Er kan ook wat regen vallen, vanmiddag meer zon. En dan wordt het een graad of 20.
24: De Joe Singalong met Koen en Sander.
23: Ja, Koen en Sander, Joe 20 jaar. Goedemorgen, Sander.
25: Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Deze is aangevraagd door Stefan, de Pet Shop Boys.
26: Hey, Koen en Sander, super gefeliciteerd. En hopelijk nog 20 jaar erbij. Succes en doe meneer Kesbeek de groeten.

0: Herman uit Elspeet, toontje lager en stiekem gedaan.
1: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
2: Ja, van Herman gaan we door naar Mark Timmer uit Elst. Een hele goede morgen.
3: Hai, goedemorgen. Goedemorgen, jongens.
2: Jongens.
0: Mark.
3: Jongens, ja. Ja. Allereerste, gefeliciteerd 20 jaar. Fantastisch.
0: Dankjewel, Mark. Lief van jou.
3: Toch. Wat leuk.
2: Nou, je mag je steentje bijdragen aan deze 20-jarige jubileum-uitzending. Want je hebt gewoon een ontzettend leuk, maar niet al te bekend, maar wel meezingbaar liedje aangevraagd.
3: Ja, zeker. Ja, ik heb hem ook nog nooit gehoord. Maar Albert Hammond met The Free Electric Band.
2: Je hebt hem nog nooit gehoord, maar je wil hem wel aanvragen.
3: Nee, ik heb hem heel veel gehoord, maar niet op jou.
0: Ja. Er gaat nu verandering in komen. We gaan draaien. Mark, dankjewel. Geniet ervan, hè, vandaag.
3: Heel goed, bedankt.
0: Lekker weekend ook. Doei, doei. Ja, The Free Electric Band hoor je nu in de Joe Sing-Along.

0: Lekker hè deze?
1: Heerlijk.
0: Albert Hammond, The Free Electric Band. Met jou in de sing-along, zoals iedere ochtend tussen 9 en 10 doen we dat. Hè, die lekkere, meezingbare liedjes. Die vandaag worden aangevraagd. Want ja, 20 jaar Koen en Sander, dan moet je uitdelen. Dan moet je plaatjes draaien. Die worden aangevraagd door onze luisteraars. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Els, wij hebben hier een draaiboek. En daar staat in dat jij ongeveer 10 jaar aan het luisteren bent.
0: Zo.
2: Ja, dat denk ik wel ruim.
1: Ja, heb je nooit in die 10 jaar gedacht, ik zet de radio uit, ik ga even douchen of wat anders doen?
2: zeker niet, natuurlijk. Oh. Ik zet altijd aan, ik neem de radio gewoon mee.
0: Als ik
2: onder de douche
0: ga. Mee onder de douche, oh ja.
2: Ja, zeker.
0: Dat is toch ook nog wel eens een keer een tijdje echt een hit geweest, de doucheradio.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds een dingetje eigenlijk?
1: Nou, volgens mij niet, want ze hebben overal wel nu van die digitale boxen staan. Maar ik wil heel graag muziek op de, als ik aan het doen.
0: Oh ja?
1: Vind ik altijd heerlijk, ja. Niet in de ochtends, maar wel gewoon...
0: Een beetje meezingen, zeg.
1: Ja, een beetje meezingen.
0: Ja, over meezingen gesproken, Els, ja, je mag een liedje aanvragen. En ik begreep het, wordt er eentje van Earth and Fire.
2: Ja, zeker. En ik wil jullie nog van harte feliciteren met jullie 20-jarig jubileum. Ah. En hier komt Earth, Wind and Fire met September.
1: Goed gedaan, Els.
0: Ik ga zo bij de radio, Els.
2: Ja.
0: Fijn weekend.
2: Fijn weekend. Oh.

0: wat voor september? 11 september.
1: 11 september, ja. Ja, ja, en een beetje een rare dag. Natuurlijk denken we aan Amerika, maar we denken toch ook een beetje aan de Coen en Sander Show.
0: Ja, wij vieren onze 20-jarig jubileum en dat doen we met de sing-along.
2: Al 20 jaar, de Coen en Sander Show.
0: Ah, de tijd gaat zo snel. Begonnen vanmorgen natuurlijk om 6 uur met deze feestelijke uitzending. Hij zul je altijd zien, voor je te weten is het weer voorbij.
1: Ja, het is alweer 10 uur bijna. En dat betekent dat wij nog eventjes hier een borreltje gaan drinken, denk ik. En dan zijn we vanavond te zien bij Renze.
0: Ja, op RTL 4, ja, de talkshow.
1: Ja, om te praten over de situatie in Midden-Amerika. En om het te praten over 20 jaar Coen en Sander Show. En dan hebben we weekend.
0: Leuk, ja, Renze heeft ons uitgenodigd. Dus daar gaan wij vanavond met misschien een beetje kleine oogjes natuurlijk naartoe. Leuk. En Mandy heeft aangevraagd als laatste in de singalong vandaag liedje van Paul de Leeuw. Vlieg met me mee. Vind ik leuk, want Paul is natuurlijk een vriend van de show. Heeft Vlieg met me mee hier ook live gedaan, alweer een tijd geleden met luisteraars. En Paul de Leeuw heeft een berichtje voor ons ingesproken. Luister even, Sander.
3: Hey, Coen en Sander, 20 jaar, dat zijn 5 Olympische Spelen. Dat zijn de aantal Bacardi Cola's die Frans Duit vroeger dronk. 20 is nog 1 jaar wachten, dan mag je overal alcohol halen in cafés. Je moet nog 1 jaar doorgaan, want dan wordt het echt leuk. Van harte gefeliciteerd, jongens. Het is jullie gegund en ik ben blij dat ik een mooie vriend van de show kan zijn. Doei, kusjes op plekjes waar ik niet wil hebben. Doei.
0: Paul de Leeuw, daar is die.
3: Vlieg met me mee naar...

0: 9 met me mee in de Joe's Singalong. En daarmee is deze jubileumuitzending ten einde. En ja, zijn we er natuurlijk gewoon maandag weer met de Koen en Sander Show.
1: Ja, dan denk je misschien, kan deze dag kan niet beter. Nou, die kan wel beter, want zometeen kan je luisteren naar eindelijk in 20 jaar fatsoenlijke radio uit monden van Kymax. When she goes
0: na na na na. Nou, die heeft de radio's. Na na na na. En Toto. Leuk. Veel plezier.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
6: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
7: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
7: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
14: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
15: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
16: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Oh, nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
18: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel,
11: Aldi.
21: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
23: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Bijbel. Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur. Renske van der Zal.
1: Goedemorgen. Bij het grote ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen, meldt de Zwitserse politie. Het ongeluk gebeurde gisteren. Een bus van de Nederlandse organisatie OAT moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok. In de bus zaten tientallen Nederlanders. Naast de 5 doden zijn er ook 40 gewonden. Meerdere groepen gaan protesteren tijdens Prinsjesdag. 4 groepen gaan langs de route van de Glazen Koets actie voeren. Het gaat onder meer om een anti-koningshuisgroep. Ook de Onderwijsbond voert actie, maar die doen dat bij het gebouw van de Tweede Kamer. Prinsjesdag is aanstaande dinsdag. 3 tot 5,5% meer loon. Dat zouden we volgend jaar moeten krijgen, vindt vakbond CNV. Volgens de bond wordt het leven steeds duurder en is de werkdruk hoog, leggen ze uit bij de NOS.
2: We kijken naar de inflatie. We vinden dat dat gecompenseerd moet worden, want je hebt recht op dat salaris. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. Dat is goed voor bedrijven, maar wij vinden dat dan de werknemers daar ook in mogen delen.
1: De bond wil ook dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat. Vakbond FNV komt maandag met hun looneis. En na een compleet uitverkochte comeback lijken de broertjes Gallagher van Oasis weer te gaan optreden. Een spectaculaire droneshow gisteravond in Manchester wees op een grote aankondiging aanstaande maandag. Dan wordt waarschijnlijk de nieuwe tour aangekondigd en volgens de laatste geruchten komt Oasis dan ook naar Amsterdam. Na 15 jaar knallende ruzie lijken Liam en Noel Gallagher het weer goed contact te hebben. Er is ook een film gemaakt over de grote comeback en die draait nu in de bioscoop. Krijg je het weer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt en valt af en toe regen. In het westen wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het is 19 tot 21 graden.
0: Vrijdagochtend natuurlijk een paar kleine files op de Nederlandse wegen. De A4 naar Den Haag tussen Benelux en Pernis. 5 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Raasdorp en Rottepolderplein. 3 kilometer en daar 8 minuten. En de A12 naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer file en 8 minuten vertraging.
3: Dit is Joe met Kai Merks.
0: Vrijdagochtend, fijn dat het vrijdag is. Candy State en hoor je zo. Young Hearts.

Ik zou zeggen dat de confetti misschien al wat is neergedwarreld van het vieren van 20 jaar de Koen en Sander Show. Maar dat is in geen geval het geval. De confetti vliegt hier nog steeds door de lucht. En felicitaties komen ook nog steeds binnen via de app van Joe voor Koen en Sander. Dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. Bert bijvoorbeeld live vanuit München. Lekker aan het ontbijt. Felicitaties voor Koen en Sander. En Bianca zegt, hey Koen en Sander, gefeliciteerd met al 20 jaar de Koen en Sander Show. Ja, dat is natuurlijk mooi om te vieren. Dus ja, met een stukje taart hier bij de hand zijn dit de beste hits uit de 70s, 80s en 90s op deze vrijdagochtend. Met over een paar minuten Yazoo, Don't Go. En nu Mr. Big, To Be With You.

0: bij Joe en Don't Go. Kai hier, goedemorgen. De app van Joe stroomt inmiddels binnen op deze vrijdagochtend met berichten van mensen die zeggen, nou, ik heb eigenlijk wel al zin in het weekend, want we vieren natuurlijk een beetje de vrijdag op dit moment, maar ik heb zoveel zin in weekend. Er zijn ook een hoop mensen die mij, ja, als ik het zelf zou moeten interpreteren, me zien als een soort van ceremoniemeester van de vrijdag. Dus ook gewoon aan mij vragen, Kai, mag ik al beginnen aan mijn weekend? Bijvoorbeeld Noor. Hallo Noor.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, jij stuurt mij een bericht in de app van Joe dat je al heel graag wil beginnen aan je weekend. En dat, ja, je hebt natuurlijk nog dingen te doen, maar waarom wil je nu al aan je weekend beginnen?
1: Ik zit gewoon van 9 tot 5 op school vandaag. Dus dat is een lange dag om je weekend op af te wachten. En ik ga lekker naar een festival.
0: Oh, dus, kijk eens aan. Ik hoop dat het dan morgen, volgens mij wordt het wel beter weer dan vandaag, toch? Want nu komt het in ieder geval hier in Amsterdam echt met bakken uit de lucht.
1: Ja, hier ook. Hier regent het heel hard. En het is een buitenfestival helemaal. Lekker op het gras. Dus ik hoop echt dat het droog is.
0: Ja, ik begrijp het.
1: Of er modderschoenen, ja.
0: Beste Noor, ik ga je de zegen geven. Je hebt weekend!
2: Je hebt weekend!
0: En hopen op mooi weer, hè, voor morgen. Veel plezier.
1: Dat hoop ik. Ja, dankjewel, hè. Fijne uitzending.
3: Joe.

0: Radio's bij Joe en She Goes Nana. Kai hier, goedemorgen op deze vrijdagochtend. Normaal gesproken hoor je me in de middagshow hier bij Joe tussen 4 en 7... waar ik elke middag de Alpha Battle speelt. Je krijgt dan 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven... die allemaal beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Spel dat winnaars kent, maar ook verliezers. En één van die verliezers krijgt zo een tweede kans... om de eigen score van de afgelopen week te verbeteren. En er staat een rondje in de kroeg op het spel. Dat zo en ook Starship over een paar minuten.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt... ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
6: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel.

0: actie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nog 309.000.
7: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden-tiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Je luistert Joe, goedemorgen. Het is 10:30. File op de A12 naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer en 10 minuten. En de A73 naar Maasbracht tussen Ewijk en Neerbos. 3 kilometer en ook daar

Killers bij Joe, No Woman, No Cry. Kai hier, goedemorgen. In de middagshow tussen 4 en 7 speel ik elke dag de Alpha Battle, waarbij je in 30 seconden een zo hoog mogelijke score moet neerzetten. Dat kent elke week één winnaar die 1000 euro krijgt, maar ook verliezers. En op vrijdagochtend krijgt iemand een herkansing om de eigen score te verbeteren. Asmara scoorde afgelopen week bijvoorbeeld 5 goede antwoorden, maar mag daar over 4 minuten meer van proberen te maken. Nou, Huey Lewis en de nieuws bij Joe, dit is Stuck With You.

0: 90s, Huey Lewis in the News en Stuck With You. Crowded House hoor je over een paar minuutjes, Weather With You. Eerst hebben we iets speciaals nu, namelijk het volgende.
1: De Alpha Battle Rematch.
0: Want normaal gesproken speel ik in de middagshow elke middag tussen 4 en 7 de Alpha Battle. En als je donderdag de hoogste score hebt, dan win je 1000 euro. Maar elke vrijdag krijgt iemand een herkansing om de eigen score te verbeteren, die dus niet heeft gewonnen. Maar dat lijkt me logisch. Gisteren speelde Asmara mee. Hallo Asmara, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Kai.
0: Hallo, hallo. 5 goede antwoorden gaf je gisteren, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, we gaan proberen om daar minstens 6 van te maken. Dan krijg je van mij het eerste rondje in de kroeg, op mijn kosten.
2: Ah, gezellig.
0: Dit weekend. Ja, dat is gezellig, hè. Ik ga het nog een keertje uitleggen hoe het gaat als Mara, om even je geheugen op te frissen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Jouw taak is om je score van eerder deze week te verbeteren. Dus meer dan 5 goede antwoorden, alsjeblieft.
2: Yes.
0: Oké.
2: We gaan het doen.
0: Je mag gaan spelen met de letter S van snel.
2: Yes. We gaan het proberen.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dankjewel.
0: Een reptiel.
2: Slang.
0: Een hobby.
2: Schilderen.
0: Een app.
2: Gaan we weer. Slim onderweg.
0: Een ingrediënt op je pizza.
2: Salami.
0: Iets op het strand.
2: Strandbal.
0: Een automerk.
2: Seat.
0: Een toetje.
2: Slagroom.
0: Iets dat kan vliegen.
2: Slagroom.
0: Een taal.
2: Spaans.
0: Elektronisch apparaat.
2: Schilapparaat.
0: Een groente. En dat was de tijd.
2: Ja.
0: Ging het goed?
2: Ja, het ging wel goed, redelijk goed, denk ik. Ik heb geen idee.
0: Oké. We gaan eens eventjes kijken wat de goede antwoorden waren. Ja, salami op je pizza was goed. Strandbal op het strand was het goed. Seat is goed, natuurlijk. Ja. We gaan eens even tellen. Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat zijn er meer dan 5. Van harte gefeliciteerd! Yay!

0: Madonna bij Joe, Like a Prayer. Muziek van Bruce Springsteen hoor je zo. Born in the USA na het nieuws van 11 uur. Renske.
1: Ja, straks hoor je ook het laatste nieuws over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Dit is Joe. Bruce Springsteen na het nieuws van 11 uur. Renske van der Zalm.
11: Goedemorgen. Bij het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen overleden. Ook zijn er 40 mensen gewond geraakt, heeft de Zwitserse politie bekendgemaakt. Gistermiddag raakte een Nederlandse touringbus in Zwitserland van de weg, doordat de chauffeur moest uitwijken door een wegafzetting. Ondertussen stromen de reacties binnen. Premier Jette noemt het afschuwelijk en ook minister Berendsen kwam met een reactie.
12: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn.
11: Ook ons koningspaar heeft gereageerd. De koning en koningin schrijven dat hun gedachten bij alle betrokkenen zijn. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Mensen die onlangs een rompertje hebben gekocht bij de Zeeman kunnen die misschien beter maar terugbrengen. De winkel roept een reeks terug vanwege loszittende drukknopen. Die kunnen gevaarlijk zijn voor kleintjes omdat ze erin kunnen stikken. Het gaat om groene, witte, blauwe en roze rompers met onder meer dinoprint of stippen die afgelopen zomer werden verkocht. En veel fans zijn aan het aftellen, want morgen is het zover. Celine Dion maakt na jaren van afwezigheid door een zeldzame spierziekte haar grote comeback in Parijs. Ze geeft daar 26 concerten. Deze fan heeft er veel zin in.
13: If you look at the definition of comeback in a dictionary, you have Celine Dion's photograph right there.
11: Ja, voor het hotel van Celine Dion is het trouwens al dagen feest. De zangeres trakteert wachtende fans ook dagelijks spontaan op handkussen, fotosessies en nachtelijke optredens op de stoep. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanmiddag is het bewolkt en valt er af en toe regen. In het westen wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het is 19 tot 21 graden.
10: Twee files waar vertraging 35 minuten of langer is. De A1 naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo, 5 kilometer en 48 minuten. En de A28 naar Amersfoort tussen Strandnulde en Hoevelaken, 7 kilometer en 40 minuten. Extra goed opletten daar, want er liggen voorwerpen op de weg.
14: Dit is Joe met Kai Merks.

bij Joe. Kai hier, goedemorgen. We vieren de vrijdag hier bij Joe tussen 10 en 12 op vrijdagochtend, natuurlijk. Het is heel raar om dat op donderdagochtend te doen. Er komen nog veel felicitaties binnen voor 20 jaar. De Koen en Sander Show, dat is vanmorgen uitgebreid gevierd natuurlijk. En nog steeds de hele dag. Als ik hier naar het raam kijk, zie ik Koen en Sander ook nog staan met een taartje in de hand. Alle beelden van de feestochtendshow kun je zien op het Instagram-account van Joe Nederland. Dus doe dat vooral even als je daar wat van gemist hebt. Voor de rest ook nog veel berichten van mensen die al aan het weekend zijn begonnen. Maar voor Sam is het nog niet zo ver. Die is nog druk aan het werk, zegt hij. Die spreekt zo heel eventjes na muziek van UB40 en nu Billy Ocean. Gone gets tough.

0: wordt over een paar minuten een nummer dat helemaal in het vrijdagsfeertje past. Point is met I'm So Excited. En ik bel Sam even op, want die is hoog nodig toe aan weekend.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op Centerparks.

0: dirk.nl.
1: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: 11:30, goedemorgen. Twee files waar je vertraging 25 minuten of langer is. De A1 naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 6 kilometer en 36 minuten. En de A76 naar Geleen tussen Ten Essen en Geleen, 7 kilometer file en 40 minuten vertraging.
3: Dit is Joe.

0: Fijn dat je er bent. Muziek van Bon Jovi en Always. Ja, we vieren de vrijdag, hè, dat het weekend bijna voor de deur staat. Of voor de deur staat eigenlijk. En ik zie ook veel berichten van mensen in de app van Joe. Die er wel aan toe zijn. Die eigenlijk zeggen, ja, ik heb nog een dag voor de boeg. Maar ik wil eigenlijk nu al weekend. Mag het? Dus wordt eigenlijk als een soort van ceremoniemeester van het weekend gezien. Of van de vrijdag in ieder geval. Waaronder door Sam. Hallo Sam.
1: Goedemorgen.
0: We vieren de vrijdag vandaag. Ben je er aan toe?
1: Ja, nou zeker.
0: Ach, en hoe komt het?
1: Nou ja, gewoon regenachtige weer en ben wat toe aan gewoon lekker weekend op de bank.
0: Ik hoor het aan je, strik om de week, zeg jij.
1: Nou, precies.
0: Ja. Maar wat heb je vandaag nog te doen waardoor het niet kan?
1: Ik ben op het moment nog aan het werk.
0: Nou, weet je wat Sam, ik hoor je bent er gewoon helemaal aan toe. Gooi alles aan de kant. Jij hebt bij deze weekend!
2: Jij hebt weekend!
1: Nou, dankjewel. Ja. Dat is goed nieuws.
0: Lekker naar huis, Sam. Lekker die bank op. Heerlijk.
1: Ga ik zo zeker doen.

Dit is Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Kate Bush en Wuthering Heights. Ik denk ik draai hem nu nog even voor je. Is natuurlijk uit de 70s. En over een paar minuten, vanaf 12 uur, hoor je de 80s lunch hier bij Joe. Dus alleen maar muziek uit de 80s. Bij de meeste artiesten die je hoort bij Joe, heb je het gevoel dat ze wat ouder is. Omdat hun muziek van voor 2000 is. Maar Tiffany dacht, dat zal mij niet overkomen. Ik ga er gewoon vroeg bij zijn. Ondanks dat ze haar grote hit had in de 80s, is ze nu pas 54 jaar. Ze is namelijk begonnen met muziek maken toen ze 13 jaar was. I Think We're Alone Now, hoor je nu bij Joe.

0: Dit is Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Simply Red and Something Got Me Started. Nieuws van 12 uur komt eraan. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zometeen het laatste nieuws over het dodelijke ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. En ook een stoere avontuur van prinses Amalia.
0: En er staat me toch een muzikaal buffet op je te wachten. De 80s lunch hoor je zo hier bij Joe met Chantal. Met onder andere...

0: hoor je zo na het nieuws.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Nu bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts €5,75. Dus.

0: daar ga je. Kom op.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990. Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
4: Hey Remo!
5: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
7: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
18: Goedemiddag, bijna 12 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol.
19: Goedemiddag. 5 doden en 40 gewonden, van wie er een paar ernstig aan toe zijn. Dat is wat we nu weten over het aantal slachtoffers bij het ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAT in Zwitserland gistermiddag. Buitenlandminister Berendsen leeft mee en zegt dat er Nederlandse hulp is op de plek van het ongeluk.
20: Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team. Er staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
19: Zei hij bij RTL. Wie de slachtoffers precies zijn en waar ze vandaan komen is nog niet bekend. Het ongeluk in Zwitserland zou gebeurd zijn tijdens wegwerkzaamheden. De bus zou hebben moeten uitwijken en zou een afzetting hebben geraakt. De chauffeur heeft het overleefd en is volgens Gelderse media een bekend lokale politicus die volgens de Zwitserse politie niet roekeloos zou hebben gereden. Inmiddels stromen de reacties binnen. Zo leeft het koningspaar mee en zegt dat hun hart uitgaat naar de nabestaanden. En premier Jette noemt het een afschuwelijk ongeluk. Dan ander nieuws. Wereldleiders hebben de aanslagen in Amerika van 11 september 2001 herdacht. Vandaag precies 25 jaar geleden kaapten terroristen vliegtuigen. Er vlogen onder meer het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington binnen. Bijna 3000 mensen kwamen om. Onze eigen premier Jette, de Franse president, de Engelse premier en bijvoorbeeld de EU-voorzitter staan er online bij stil en zeggen onder meer dat terreur nooit mag winnen. Vanmiddag onze tijd zijn er in Amerika allerlei herdenkingen. En prinses Amalia is begonnen bij de marine. Als werkstudent is ze daar aan de slag. Er zijn allerlei foto's van haar naar buiten gekomen in een blauw marinepak op een snelle speedboot onder meer. Prinses Amalia ronde deze zomer haar algemene militaire opleiding af en verkent nu verschillende kanten van defensie. En de marine is geen onbekende plek binnen de koninklijke familie, want Amalia's vader Willem-Alexander deed zijn dienstplicht daar. Weer van Buienradar, grijs en wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen zon en dan gaat het 20.
18: Maar dankjewel, dan het showverkeer van Flitsmeister met 23 files in Nederland. In twee sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland 31 minuten. En op de A76 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, Aken-Geleen. Tussen Ten Essen en Geleen staat 48 minuten. Daar is ook een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven volgt Maastricht via de A79 en de A2.
0: De Joe 80's Lunch met Chantal Hutten.
18: En deze vrijdagmiddag wordt het uiteraard ook heerlijk genieten van de lunch met een uur lang alleen maar 80's. Paul McCartney en Stevie Wonder, Ebony and Ivory, hoor je na Phil Collins en Two Hearts.

Ebony and Ivory hoorde je bij Joe in de Joe 80's Lunch. Een hele goede middag en eet smakelijk. Trek je broodtrommel open en stop die bammetjes naar binnen, want ik ondersteun je aankomend uur met het beste uit de 80's. Met nu een aanvraagje van Gerwin, Gillian, Yvonne en William voor de Joe 80's Lunch. Janet Jackson, What Have You Done For Me Lately?

Als je het aan Robin Rijns vraagt, is dit de ideale muziek voor tijdens de lunch? Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, want hij vroeg hem aan voor de Joe Eighties lunch. Dus ja, het maakt niet uit wat je naar binnen stopt, of dat een broodje kroket is of juist een salade. Genieten doe je sowieso. En ik heb zo ook genoeg om van te genieten. Paul Simon, maar eerst The Land of Make-Believe.

0: letterlijk onder andere Jimmy Cliff en ook Eddie Money en Ronnie Spector. Take Me Home Tonight. Komt eraan.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Allerlaatste week, karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
11: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.

0: meer in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muesli reep

0: heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Goedemiddag, het is bijna 12:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 37 files in Nederland, in twee sta je langer dan 30 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Schavendeel en Dordrecht 32 minuten. En een lang op de A76 Aken-Geleen tussen Ten Esse en Geleen 55 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Daar is het ook dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. Moet je nou richting Eindhoven, volg dan Maastricht via de A79 en de A2.
8: Dit is Joe met Chantal Hutten.
7: Yes, en met Eddie Money en Ronnie Spector zo, Take Me Home Tonight. Ook Jermaine Jackson komt eraan na Jimmy Cliff en

Het is een liedje waar Dragan heel erg blij van wordt. Hij vroeg hem ook aan. Ja, en blijdschap hoort wel een beetje bij de lunch. Hè? Zeker bij de Joe 80's lunch. Eddie Money en Roddy Specter en Take Me Home Tonight. Waar ik nu heb Jermaine Jackson en Pia Zadora. When the rain begins to fall. Ja, en die regen die valt rijkelijk. Het vloeit rijkelijk, laat ik het zo zeggen. Betekent dat je ook je paraplu vaak nodig hebt. Mocht je nou buiten lopen en denken, wat voor paraplu is dat nou? Is dat nou een paraplu met ledlampjes? Ja, inderdaad, dat is helemaal de nieuwste mode. Dus kijk er niet al.

gewoon de beste muziek uit de 80's om je te ondersteunen tijdens je lunch, waar je ook bent. Of je nou aan het werk bent of toevallig vandaag een vrije dag hebt. Maakt eigenlijk niet uit, want overal smaakt je lunch dan net even extra lekker. Paul Young, Every Time You Go Away komt eraan, maar eerst Duran Duran en The Reflex.

0: Joe. En dat betekent dat we de 70s en de 90s er ook weer bij gaan pakken. Zometeen heb ik voor je de Doobie Brothers Long Train Running. En dan ook even vooruit nog één 80s. Michael Jackson en Billie Jean komt er ook aan. En het nieuws van 1 uur met Mart Grol.
1: Goedemiddag. Feyenoord straft fans. Hoe en waarom, dat hoor je zometeen. En een spannend Formule 1 uur breekt aan voor Max Verstappen.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Trappen, trappen, ja, daar ga je, daar ga je. Klop.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
3: Deze zaterdag super.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
5: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect!
6: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
2: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
3: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Goedemiddag, bijna 1 uur. Nu punt aan de nieuws krijg je van Mart Grol.
12: Goedemiddag. Feyenoord heeft tientallen stadionverboden uitgedeeld na het vuurwerkgeweld in het stadion van Cambuur in Leeuwarden vorige maand. Vanuit het uitvak werd door Feyenoord-aanhangers vuurwerk afgestoken en meerdere Cambuur-supporters raakten gewond. Niet alleen mensen die de knallers afvuurden zijn nu bestraft, ook mensen die meehielpen. Feyenoord besloot al om geen uitfans mee te nemen naar verschillende wedstrijden. Ook komend weekend niet bij de wedstrijd in Zwolle tegen PEC. Een van de vijf doden bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland is een vrouw uit Uden, schrijft het Brabants Dagblad. Waar de andere doden vandaan komen is nog niet bekend. De man van de vrouw uit Uden is een van de 40 gewonden. Buitenlandminister Berendsen leeft mee, zegt hij bij RTL.
13: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn.
12: Ook het koningspaar en premier Jette denken aan de slachtoffers en nabestaanden. De bus van reisorganisatie OWAT raakte gisteren in Zwitserland van de weg tijdens wegwerkzaamheden. Hoe dat precies kon gebeuren wordt uitgezocht. En later vandaag houden Zwitserse politici een minuut stilte. En dan nog Formule 1. Over een half uur begint de eerste vrije training voor coureur Max Verstappen in Madrid op een gloednieuw circuit, een stratencircuit vlakbij het vliegveld. En dat wordt aanpoten, zegt Verstappen bij Sportzender Viaplay.
14: Het is zeker geen makkelijke baan. Het moeilijkste gedeelte denk ik voor ons zal zijn met de hobbels en de curbs. En dat je natuurlijk gewoon een goede balans in de auto krijgt, dat op een stratencircuit is altijd heel belangrijk, want dat geeft dat vertrouwen. Dan moeten we aan werken en natuurlijk proberen zoveel mogelijk rondjes te rijden in de trainingen.
12: Ja, en die eerste training is dus zometeen. De race is zondag om 3 uur. Het weer van Buienradar, grijs en wat regen. In het westen soms ook zon, later vanmiddag. Zo'n 20 graden is het. Morgen start bewolkt, in de middag iets meer zon en ook ietsje warmer.
11: Mart, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 36 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 32 minuten. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Geleen is een ongeluk gebeurd. 45 minuten extra. Moet je nou richting Eindhoven, volg dan Maastricht via de A79 en de A2.
15: Dit is Joe. Met Chantal Hutte.
11: Op je vrijdagmiddag met alleen maar fijne muziek om je weekend alvast een beetje te vieren. Met de Doobie Brothers, Long Train Running, na Michael Jackson.

De Doobie Brothers, Long Train Running bij Joe. Doe jij ook wel eens iets goeds voor een ander? Jawel toch, zouden we allemaal wel eens moeten doen. Gewoon uit naaste liefde of zo. Maar het is dan stiekem toch ook wel lekker als je er een klein beetje erkenning voor krijgt, toch? Nou, precies in dat gat springen de Fugees, want ze zijn de headliner van een festival in de VS waar je geen kaartje voor kan kopen, want je komt alleen maar binnen als je geld inzamelt voor het goede doel. En zo wil dat festival 2 miljoen kinderen naar school helpen. Dat vind ik natuurlijk echt supergoed klinken. Het is dus wel in de VS. Wordt een beetje moeilijk om er naartoe te gaan, maar als je dat zou doen, staan daar ook echt niet de minste mensen, hoor. Want je ziet dan gewoon Lenny Kravitz, John Legend, Alicia Keys en dus deze Fugees. Dit is Killing Me Softly. Drumming.

Take That and Everything Changes. En over verandering gesproken, dat is er zeker gaande bij Take That. Allemaal goed nieuws overigens, want er komt een gloednieuw album aan, Dreamers. En dat album hoort bij de Dreamers Tour. Tijdens die tour komen Gary, Mark en Howard gewoon naar Nederland. Maar in welke zaal ze staan, is nog geheim. De datum is al wel bekend, 27 juni. Dus waar in Nederland je moet zijn, dat is nog niet zeker. Het gaat in ieder geval op 27 juni gebeuren. Dus zet dat vast in je agenda.

de 70s, de 80s of de 90s? Laat dat even weten in de Joe-app. Stuur jij het goede antwoord? Misschien heb ik je dan zo dadelijk wel aan de telefoon. En speel je mee met het spel? Je hoort hem zo meteen helemaal en ook Michael Oldfield komt eraan.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
6: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
8: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe verkeer van Flitsmeister. 40 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 20 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. 20. En nog 1 bij de grens. De A76 Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en de grens met Duitsland. 20 minuten. Zo dadelijk muziek van Michael Hotfield en Maggie Riley. Moonlight Shadow Show. Kom er lekker goed uit. En uiteraard een nieuwe editie van de Joe Hitquiz.
9: Dit

0: Radio. Helma, uit welk decennium komt deze?
1: De
0: 70s.
2: De 70s. De Joe Hit Quiz.
0: Ja, en dat is daarmee jouw entreeticket tot de Joe Hit Quiz. Helma uit Wamel. En Helma, weet je hoe oud jij precies bent?
1: Jazeker, ik ben 46.
0: Ja, je bent 46, 6 maanden en 5 dagen.
1: Ja.
0: Toch weer even een klein ding ook voor jezelf. Dat je, oh, ben ik alweer zo oud?
1: Ja, precies.
0: Hey Helma, mag ik zeggen, ik heb best wel veel vertrouwen in jou voor de Joe Hit Quiz.
1: Nou, dat ben ik blij om te horen.
0: Ja, want ik heb vernomen, jij oefent de Hit Quiz thuis.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, titels en artiesten, daar ga ik finaal op mijn snuffert.
0: Mm-hmm.
1: Maar jaartallen, daar ben ik ongelooflijk goed in.
0: Nou, en Helma, laat dat nou eigenlijk het ingrediënt zijn voor de Joe Hit Quiz.
1: Ja, dat begreep ik.
0: Betekent dat ook dat je ook best wel goed bent in Hitster?
1: Ja, alleen op de jaartallen dan.
0: Oh ja, ja, maar dan krijg je dus niet de muntjes dat je daadwerkelijk een titel en artiest raadt. Maar die heb jij eigenlijk niet nodig,
1: nee.
0: Want jij raadt sowieso alle jaartallen.
1: Precies.
0: Nou Helma, dan wil ik ook eigenlijk niet te lang omheen gaan praten. Want ik wil eigenlijk wel weten hoe goed dit gaat. Je krijgt zo dadelijk 3 hits van mij te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of die uit de 70s, de 80s of de 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik zeg Helma, succes! Ben je er klaar voor?
1: Dankjewel. Jazeker.
0: Is dit jouw eerste opgave? Zeg het maar.
1: 80's.
0: Sorry, nog een keer?
1: 80's.
0: Nou, Helma, hartstikke goed. Ja, ik voel al het vertrouwen. We gaan gewoon direct door met de volgende, oké?
1: Ja, goed.
0: Seventies. Hoe zeker ben je van je zaak?
1: Zeker.
0: Zeker? Sorry. Ja, nee, het was 85. Feel the Shark, your good heart. 85, ja, dat is dan toch even balen, hè?
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: goed,
1: is toch de leeftijd.
0: Dat is de leeftijd. Dat zijn die 6 maanden en 5 dagen, denk ik.
1: Precies.
0: Een half jaar geleden was het goed gegaan. Nou, Helma,
1: ja.
0: Blijf lekker thuis oefenen en misschien tot de volgende keer.
1: Is goed, dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Doei.
0: Dr. Alban, It's My Life, hoor je zo. Maar eerst de Robert Cray Band uit 86. Dit is Right Next Door bij Joe. I can hear

0: muziek voor je van Elton John en ook de Tramps. En het nieuws van 2 uur komt eraan met Mart.
1: Goedemiddag. Steeds meer duidelijk over slachtoffers dodelijk ongeluk Nederlandse bus in Zwitserland. En je hoort wie de politie in de kraag heeft gevat.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster, Battle of the Generations.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Erop uit met een camper, in de natuur.
9: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
14: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Bijbel.
1: Hey, Remo!
0: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Het is bijna 2 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol.
9: Goedemiddag. De chauffeur van de Nederlandse bus die een ongeluk heeft gehad in Zwitserland reed niet roekeloos. Dat zegt de Zwitserse politie volgens meerdere media. De bus verongelukte gisteren tijdens wegwerkzaamheden. Hoe precies wordt nog uitgezocht? Ondertussen wordt steeds meer duidelijk over de 5 doden die zijn gevallen. 1 komt uit Uden, schrijft het Brabants Dagblad. Verder zijn er 40 gewonden, van wie een paar er ernstig aan toe zijn. Onze koning en koningin en de premier leven mee met de slachtoffers en nabestaanden. Dan naar Rotterdam, een stap vooruit. Zo noemt de burgemeester van die stad de 47 stadionverboden die Feyenoord heeft uitgedeeld aan fans. Ze zijn gestraft voor het gooien van vuurwerk vanuit het uitvak in het stadion van Cambuur vorige maand. Daarbij vielen meerdere gewonden. Burgemeester Schouten van Rotterdam zegt dat Feyenoord laat zien dat fans met dit soort acties niet wegkomen. Dik 4 miljard euro, dat bedrag denkt Nepal nodig te hebben om het land weer helemaal op te bouwen na de gigantische overstromingen van vorige maand. Bijna 1400 doden zijn inmiddels gevonden. Ruim 5000 mensen worden nog vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. En in Brabant is een racemonster van de weg geplukt. Een beginnend bestuurder reed afgelopen nacht op een weg waar je 80 mag, 180. De politie heeft zijn rijbewijs afgepakt, schrijven agenten op Instagram, en ook de auto is in beslag genomen. Het weer van Buienradar bewolkt en druilerig. In het westen vanmiddag droog en wat zon. Zo'n 20 graden is het. Morgen een mix van wolken en zon en ietsje warmer.
8: Mart, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 43 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de grens met Duitsland 18 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost 19 minuten.
10: Dit is Joe met Chantal Hutten.
8: Ik weet niet of je al zin hebt in het weekend. Ik wel. En dat gaan we uiteraard ook gewoon vieren. De Tramps, Disco Inferno komt eraan. Maar eerst Elton John. Dit is

de vrijdagmiddag met de Tramps en Disco Inferno. Ook echt feestmuziek. En dat mag ook, want vandaag is sowieso een feestje. Precies 20 jaar de Koen en Sander Show. En daarmee trappen ze een aantal leuke weken af waarin ze het extra gaan vieren. Dus luister ook aanstaande maandag om 6 uur weer naar de Koen en Sander Show. Alana Miles, hoor je zo. Maar eerst Spandau Ballet en Gold.

ik goed nieuws heb voor fervent wandelaars onder ons. Want ik weet een heel leuk nieuw tripje voor je dat je kan gaan bewandelen. Sinds een aantal dagen is namelijk het Vicentenpad weer open in Zandvoort. En dat is een pad waar langs je de Vicent kan zien. En als je nu denkt, wat is dat? Nou, dat is dus de Europese buffel. En een leuk feitje over de Europese buffel. Het is het grootste nog levende landzoogdier in Europa. Ja, kijk, heb je toch weer wat geleerd vandaag, hè, hier bij Joe. Over buffels gesproken, ik heb zo Buffalo Soldier voor je van Bob Marley en de Wailers. Maar eerst Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Yeah.

0: Hier bij Joe, waar ik zo Tears for Fears voor je heb. En een meidengroep. Bestaan al dik 30 jaar, maar dat gaan ze dit jaar ook nog eens een keer vieren met een nieuw album.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast?

0: Waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Mediastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Prijs.

0: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog 309.000.
13: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor...

0: met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. 52 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A1, Hengelo-Osnabrück, tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 15 minuten. Dan de A50, Arnhem-Oost, tussen de Tacitusbrug en de Maasbrug. 16 minuten. En de A73, Maasbracht-Nijmegen, tussen Rijkenvoort en de Maasbrug. 17 minuten.
3: Dit

Dus dik 30 jaar. En dat gaan ze dit jaar ook nog weer een keer vieren. Want op 6 november komen ze met een nieuw album waarop alle singles die ze hebben gemaakt staan. En 4 nooit eerder uitgebrachte demo's. Ja, dus als je echt een groot Spice Girl fan bent, kun je daar in ieder geval wel je hart aan ophalen. Aretha Franklin hoor je zo. Maar eerst Cock Robin. If I'm

in de Joe-app. Die zegt, hoi Chantal, eindelijk weekend. En in één keer zonder file naar huis weten te rijden. Dit is het begin van een topweekend. Nou, daar ben ik altijd blij om zulke enthousiaste berichtjes binnen te krijgen. Hup, fijn weekend. Heel veel plezier. Alanis Morissette hoor je. Nou, doe maar.

0: uur komt eraan met Mart Grol.
1: Goedemiddag, herdenking aanslagen 9/11 begonnen. En je hoort ook waar twee politiemedewerkers van verdacht worden.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
4: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: De meer mini-weken, meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper, al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
2: Smint.
5: Boost yourself.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
14: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
17: Goedemiddag, het is bijna 3 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol.
18: Goedemiddag, Amerika herdenkt de aanslagen van 9-11 met onder meer het volkslied. En een moment van stilte daarna. Op dit moment is het precies 25 jaar geleden dat in New York 2 gekaapte vliegtuigen zich in het World Trade Center boorden. Deze Nederlandse man werkte daar toen en deze dag en het zien van alle beelden weer, het doet veel met hem, vertelt hij bij de NOS.
19: Het is altijd voor mij een rustdag. Dus, sorry. Nu even dat allemaal weer gezien te hebben is voor mij even een moeilijk moment.
18: Ook vloog er een vliegtuig het Pentagon in Washington binnen, het ministerie van Defensie. En een toestel stortte neer in Shanksville. Die passagiers probeerden de kapers te overmeesteren. Bij die aanslagen vielen bijna 3000 doden. Dan het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen. Er zijn 5 doden en 40 gewonden, van wie 3 er ernstig aan toe zijn. Ongeluk gebeurde gisteren tijdens wegwerkzaamheden. Hoe precies, dat is nog onduidelijk. Chauffeur zou volgens de Zwitserse politie niet roekeloos hebben gereden, schrijven meerdere media. Justitie doet onderzoek naar twee politiemedewerkers uit Limburg. Zij zouden hebben lopen snuffelen in de politiesystemen, daar informatie hebben uitgehaald en die weer met anderen hebben gedeeld. Details zijn niet bekendgemaakt en die politiemedewerkers zijn geschorst zolang het onderzoek loopt. En in Madrid zit de eerste vrije Formule 1 training erop, op een nieuw stratencircuit buiten het centrum. George Russell van Mercedes reed de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Antonelli. En Max Verstappen pakte de vijfde tijd. Hij zei van tevoren al dat het pittig ging worden, dat het allemaal wat krapper is op dat nieuwe circuit. Straks om 5:00 een tweede vrije training en de race is zondagmiddag om 3:00. Het weer van Buienradar, in het westen wat zon en droog. Op andere plekken bewolkt en druilerig. Gaat of 20. Morgen een mix van wolken en zon en ietsje warmer.
17: Mart, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 54 files in Nederland. In twee sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en Bankhoef 23 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Dukenburg 29 minuten.
3: Dit is Joe. Met Chantal Rutte.
17: Heerlijk op je vrije middag. En hele fijne muziek heb ik voor je klaarstaan. Van George McRae bijvoorbeeld, Rock Your Baby. Maar eerst Matthew Wilder. Dit is Break My Stride.

studio met een kleine waarschuwing, als we het dan toch over baby's hebben, vanuit de Zeeman. Als jij rompertjes hebt gekocht voor een baby tussen 15 juni en 20 augustus, dan moet je even teruggaan naar de winkel, omdat er kans is op verstikkingsgevaar. Ja, je kan het maar beter weten en even gehoord hebben. Irene Cara en Flashdance hoor je zo. Maar eerst Bryan Adams bij Joe.

Dance, What a Feeling bij Joe. Ja, ze zeggen het wel eens, hè. Kinderen zijn brutaal eerlijk. En ik heb het gisteren ook weer meegemaakt. Niet zozeer bij mijn eigen dochter van 4, maar bij een vriendinnetje van haar. Ik ging haar namelijk ophalen van de BSO. En dat meisje heeft mij zo ontzettend onzeker gemaakt. Want weet je wat ze tegen me zegt? Ik was even met haar aan het kletsen. En ze zegt tegen me, Chantal, waarom kun jij jouw ogen niet helemaal open krijgen? En laat mij dat nou echt nooit zijn opgevallen. Dus terwijl ik muziek draai, ga ik even op zoek naar een oogkliniek om te kijken wat een ooglidcorrectie kost. Total Touch, Touch Me There, hoor je. Naar de Dire Straits, Sultans of Swing.

0: gewoon nog mee door met Diana Rosso, Upside Down en ook Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? Staat voor je klaar?
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
4: Simyo. Deze week in de bonus, AH Witte, Cotton Sweet en Sable Drive. 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks, 3 minuten.

0: mogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad.
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
19: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Goedemiddag, het is 16:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. Er zijn 75 files in het land. Even kijken hoor. 3 files van 25 minuten of langer. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Plaspoel, Polder en Delft. 43 minuten. Dan de A10 Amstel de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Schinkelbrug. Is een ongeluk gebeurd. 26 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. 25 minuten. Ook nog een melding op de A4 Den Haag-Delft. Ter hoogte van Den Haag is een ongeluk gebeurd.

gisteren was het zover. Hè? Eindelijk de B&B Vol Liefde Reunie op de televisie te zien. En dat betekent dat alle uitslagen nu bekend zijn. Dus heb je het nog niet gekeken, doe dan nu even je oren dicht. Want er zijn een hele hoop leuke setjes bijgekomen. Verliefde stelletjes. Maar Fred had niks gevonden, liet hij ook gisteren weten in de reunie. En om heel eerlijk te zijn, stond ik daar niet heel erg van te kijken als je bekijkt wat voor een uitspraak hij allemaal deed tijdens de uitzendingen. Maar tot mijn grote verbazing opende ik vanmorgen een pagina op het internet. En wat las ik daar? Dat Fred gelukkig is in de liefde. Ja, er is dus iemand geweest die op hem heeft gereageerd via een berichtje. En sindsdien zijn zij hartstikke verliefd op elkaar. Nou goed, wat je ook van hem vindt, uiteindelijk uiteraard hartstikke leuk dat ook hij de liefde heeft gevonden. Niet tijdens het programma, maar wel door het programma. Ik heb zo Ricky Martin voor je hier bij Joe. Maar eerst ABBA en Super Trooper.

was ingekakt, dan hoop ik dat dat nu in ieder geval wel voorbij is. Ricky Martin, Undo Stress Maria hoorde je bij Joe. Mocht je nog wel een beetje in een inkakker zitten, dan is dat ook geen probleem. Want dan zit je hier helemaal goed. Zometeen om 4 uur namelijk, de vrijdagmiddagboost met Joey. Oftewel een uur lang alleen maar goede meezingers. Heb je nog een verzoek, of tenminste energieknallers? Stuur het dan in met de Joe-app en misschien hoor je hem zometeen wel voorbij komen. Bruce Hornsby nu bij Joe.

0: bijna 4 uur. Betekent dat je zometeen Joey hoort met de vrijdagmiddagboost. En je kan nog steeds de allereerste zijn, hè? Waar krijg jij energie van? Laat dat weten in de Joe-app. En misschien hoor je het zo voorbij komen. Net als het nieuws van 4 uur met Mart Grol.
1: Goedemiddag. Strengere regels rond vuurwerk in voetbalstadions. Je hoort zo wat er is besloten. En de Noorse koninklijke familie krijgt het voor de kiezen.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Bijna 4 uur, goedemiddag. Het nieuws op Jo krijg je van Mark Grol.
5: Goedemiddag. Nieuwe maatregelen tegen raddraaiers in voetbalstadions. Als er vuurwerk wordt afgestoken of gegooid, wordt de wedstrijd meteen gestaakt. Kan iedereen dus naar huis. Minister van Justitie wil namelijk af van de discussie over wat er na een vuurwerkincident moet gebeuren. En dat het dus duidelijk is welke gevolgen zo'n actie heeft. Het ging dit seizoen al een paar keer mis bij voetbalwedstrijden, waarbij ook gewonden vielen door vuurwerk. In Amerika worden op dit moment de slachtoffers van de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. In New York, op de plek waar de Twin Towers stonden, worden de namen van de 3000 doden voorgelezen.
6: Joshua David Birnbaum. George John Bishop. Chris Romeo Bashunda.
5: Gekaapte vliegtuigen boorden zich op 11 september 2001 in 2 wolkenkrabbers in New York. Een ander toestel crasht op het ministerie van Defensie in Washington, het Pentagon. En een ander vliegtuig stortte neer op een veld bij Shanksville. Die passagiers probeerden de kapers te overmeesteren. Opnieuw is iemand van de Noorse koninklijke familie overleden. Het is prinses Astrid. Ze was 94 en de oudere zus van de laatst overleden koning Harald. En Astrid was eergisteren nog bij de uitvaart van haar broer. De prinses kwakkelde al een tijdje met haar gezondheid en volgens het paleis is ze vredig ingeslapen. En iets heel anders. Fans in Parijs die houden het bijna niet meer. Nog 1 dagje, dan maakt zangeres Celine Dion haar grote comeback op het podium. Na jaren niet te hebben opgetreden door een zeldzame spierziekte. Deze fan zegt dat achter het woord comeback in het woordenboek maar 1 naam kan staan.
7: If you look at the definition of comeback in a dictionary, you have Celine Dion's photograph right there.
5: Celine Dion geeft tientallen shows in de Franse hoofdstad vanaf morgen dus. En bij haar hotel blijft het ondertussen groot feest. Iedere dag trakteert ze fans daar op optredens, op de stoep daar en op handkusjes. Het weer van buienradar op steeds meer plekken droog de komende uren. Vanuit het westen ook wat zon. Gaat of 20. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. En na een grijze start in de middag meer zon.
4: En dan het verkeer op Jo gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Vertraging daar 32 minuten. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Schinkelbrug. Daardoor een ongeval 42. En de laatste is de A73. Nijmegen Maasbracht. Tussen Neerbos en Maasbrug. De vertraging is daar 34 minuten.
8: Dit is Jo met Joey van der Velden.
4: Ja, ik zeg welkom bij de vrijdagmiddagboost. We staan al met 1 been staan we in het weekend. En om die een beetje te starten met een hoge dosis energie, geef ik je een uur lang met alleen maar liedjes waar je echt een enorme energiekick van krijgt. Nou, welke liedjes zijn dat? Dat bepaal jij. Ik zeg, open de app van Joe en stuur me een berichtje. Of spreek even wat in. Richard heeft het al gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hangt de vlag erbij?
9: Ja, nou, ik heb opeens weekend.
4: Je hebt opeens weekend?
9: Ja, ik had geen weekend, maar nu wel.
4: Oh, dat zijn de leukste weekenden, toch? Alles, als een weekend als verrassing komt, dan is natuurlijk voor heel Nederland de vraag, hoe doe je dat? Hoe krijg je een verrassingsweekend?
9: Nou, stap 1 is een vriendin hebben met een oma die jarig is.
4: Oh!
9: Daarvoor moest ik helemaal naar Limburg rijden. Maar de oma heeft zelf haar verjaardag gecanceld. Ze wilde liever met iemand anders het vieren. dus ik heb opeens weekend en dat bevalt eigenlijk wel.
4: Maar er zijn 2 dingen nu belangrijk. 1, de verjaardag wordt toch wel ingehaald, toch? Je kan toch niet de verjaardag niet vieren?
9: Ja, nee, volgens mij niet. En ik heb zelf ook geen tijd meer. Ze zei, ja, dat komt maandag anders. Maar ja, wij moeten gewoon werken.
4: Nou, wel even de felicitaties van ons.
9: Ja.
4: Felicitaties van oma. Ja, heel goed. En wat ga jij dan doen met je vrije weekend?
9: Ik denk gewoon de hele dag op de PlayStation.
4: Oh, lekker. De hele dag gewoon dan ook niks doen. Helemaal over het weekend.
9: Ik kom de bank niet meer af. Heerlijk. Ik ben net gaan liggen en daar blijf ik ook.
4: Welk liedje wil je horen?
9: Een YMCA-tje.

0: Dit refrein geeft me zo'n lekkere boost in het laatste half uurtje van mijn dagdienst. Dat schrijft Bernard Hofstra in de app van Joe. Die wilde heel graag dit liedje horen. PhD bij Joe. I won't let you down. Ja, dit is de vrijdagmiddagboost. Ik ga alleen maar liedjes draaien de komende 50 minuten... waar je echt een dikke energieboost van krijgt. Altijd goed om te doen aan het einde van de week. Dus ik zou zeggen, pak de app van Joe uit je binnenzak... en stuur me dat wat je het allerliefste wilt horen. Je mag het ook altijd inspreken. Ik had net Richard aan de telefoon. Maar handen gaan wederom op elkaar voor Richard. Want goedemiddag!
1: Hey, dankjewel.
0: Hey, jij gaat zo'n vergadering in.
1: Jazeker, ja.
0: Dat op vrijdagmiddag...
1: Ja, gelukkig maar een korte vergadering dus.
0: Ik wil net zeggen, op vrijdagmiddag zijn de vergaderingen altijd een beetje taai, toch of niet?
1: Ja, nou ja, het valt mee, maar gelukkig hebben we daarna een borrel, dus dat valt mee.
0: Oké, dat is dan weer een prettig vooruitzicht. De vrijdagmiddagborrel.
1: Jazeker.
0: Heb je ook een leuk weekend voor de boeg?
1: Ja, absoluut. Ja, mijn vader wordt 65, dus we gaan lekker vieren.
0: Nou ja, gefeliciteerd!
1: Dank je.
0: En hoe ga je het vieren?
1: We gaan gewoon bij hem thuis met de familie en gewoon lekker vieren en eten drinken.
0: Ja, nou, dat is toch heerlijk. Nou, stuur je mij een berichtje met een liedje dat je echt heel graag wilt horen. Welk liedje is dat?
1: Spice Girls, Spice Up Your Life.
0: Ja, dat is een goed liedje.
1: Zeker.
0: Oké, die ga ik draaien en succes met je vergadering.
1: Hey, dankjewel.
0: Succes met je vergadering. Yo, tot later.
2: De beste 70s, 80s en 90s.

die schrijft, die geweldige gitaarsolo, die doet het hem, hè? Ja, solo van 2 minuten lang. 2 gitaristen van de band die moesten hem echt live opnemen, zodat ze synchroon zouden eindigen. En dat is meer dan gelukt. Hotel California bij Joe zijn de Eagles tijdens de vrijdagmiddagboost. Waarin de vraag is, wat wil je eigenlijk horen? Van welk liedje krijg je nou enorm veel energie en zin in het weekend? Grijp je telefoon en stuur me even een berichtje. Mag ook over andere dingen gaan trouwens. Misschien wil je wel een foto delen van je uitzicht. Dan weet ik waar je naar de vrijdagmiddagboost luistert. Willy Evers zegt, hey Joey, ik luister weer gezellig mee. Heel fijn, Willy. Sylvia Blokhuis die zegt, ik moet nog een heel klein stukje naar huis rijden. Inge Vlietland, is het erg als het eerste drankje al open is gegaan? Het was net 4:05, dus de 5 zat in de klok. Dus dat mag gewoon. En Aart Berendsen, het leukste is dat de borrelplank thuis klaar staat. Minder leuk de file waar ik doorheen moet. Even kijken hoor, daarover gesproken, over de file. Op de A1 staat op dit moment de langste. Dat is tussen Apeldoorn en Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld. Daardoor voorwerpen op de weg. Vertraging is daar 51 minuten. En tot die tijd kan je gewoon lekker luisteren naar de vrijdagmiddagboost. Dit is Allison Mooie, bij Joe.

0: Aan het einde van de week draai ik alleen maar liedjes waar een oppepper van krijg. Maar die moet ik dan wel binnenkrijgen via de app van Joe. Dus stuur maar ruim deze kant op. Sander van de productie, hebben wij nog een, zoeken wij nog een liedje, een categorie? Een...
1: Nou, ik vind de ethisch best wel tof van nu op dit moment.
0: Meer ethisch.
2: Zullen we meer ethisch doen?
0: Meer ethisch. En het nieuws met Mart komt er ook aan.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek welke training bij jou past

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: /business.
1: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente-idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt.

0: draagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Weer van buienradar. Op steeds meer plekken is het droog de komende uren. Vanuit het westen ook wat zon. Een graad of 20. Morgen dan een paar graden warmer. Na een grijze start. En in de middag krijgen we dan zon te zien. Dan nog even naar de weg kijken. Het is best wel druk op de weg. Krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat zijn er gelukkig maar twee. Op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort. Tussen Stroen, Hoevelaken, daardoor voorwerpen op de weg. Vertraging daar 58 minuten. En de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoudendorp en Rijswijk. Vertraging 49 minuten. 5:02. Het laatste nieuws krijg je van Mart Grol.
6: Goedemiddag. We weten steeds meer over wat het kabinet dinsdag op Prinsjesdag bekend gaat maken. Volgens RTL Nieuws houden de meeste mensen net iets minder over volgend jaar dan nu. Verschillen zijn wel groot. Twee verdieners bijvoorbeeld leveren in. Wie al met pensioen is, heeft een kleine plus. Ondertussen doet het minderheidskabinet een oproep aan de oppositie om samen te werken. Die steun is nodig om de plannen er doorheen te loodsen. Dan de herdenking van 9/11 in Amerika. De aanslagen zijn precies 25 jaar geleden. Rond deze tijd toen, 4:30 middags onze tijd, stortte in New York toen ook de tweede Twin Tower in. Veel mensen weten nog waar ze waren toen ze dit nieuws meekregen, hoort NOS.
7: In de kamer en de moeder van mijn kind die belde mij van, joh, je moet de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.
8: Ik was op weg naar een kinderverjaardag en ik zat in de auto.
9: Wij was thuis, had de televisie aan en ineens kwam onderbreking over de Twin Towers.
6: Bij de aanslagen op 11 september 2001, ook in onder meer Washington, vielen in totaal bijna 3000 doden. En vuurwerk op het voetbalveld of gooien naar een tribune, dan is de wedstrijd vanaf nu meteen afgelopen. Staat in nieuwe regels die de minister van Justitie heeft gepresenteerd. Nadat laatst gewonden vielen door vuurwerk dat door Feyenoord-aanhangers werd gegooid. Niet meer tijdelijk de wedstrijd stoppen dus en daarna weer verder. Iedereen kan direct naar huis.
10: Dit is Joe met Joey van der Velde.
5: Hi, en de vrijdagmiddagboost met zometeen Phil Collins. De Boys Town Gang, eerst Bruce Springsteen. Oh, zo'n lekker liedje dit.

0: vrijdagmiddag Boost. Merel, goedemiddag.
1: Hi Joey, met Merel.
0: Hi.
1: Hi.
0: Ja, hi. Ja, Merel, Londen hè?
1: Ja. Ja,
0: ja, ik hoor het. Waar ben je?
1: Ja, ik sta nu onder bij de metro.
0: Waar? Welk station?
1: Bij Buckingham Palace.
0: Ah, Merel, dus ik ben zo jaloers op jou dat jij nu in Londen bent. Ach, dat is toch heerlijk. Dat is toch... En wat, ja. Wat zijn je plannen daar? Wat ga je doen?
1: Ja, gewoon shoppen. En ja, gewoon misschien nog musical bezoeken.
0: Hé, hey, maar wat leuk dat jij in Londen naar de vrijdagmiddagboost luistert.
1: Ja.
0: Welk liedje wil je horen? Waar krijg je nou echt energie van om die 30.000 stappen te zetten door de stad?
1: Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins.

0: We plaats maken voor een nieuwe ronde van het laatste woord. Dat wil ik zo meteen weer spelen. Ben je zo meteen als laatste aan het woord, dan win je het spel. En wij gaan het spel, als het goed is, samen spelen, jij en ik. We zijn in 30 seconden op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet dus de meeste juiste woorden en is dus als laatste aan het woord. Daar gaan we zo meteen achterkomen. Eerst ga ik op zoek naar een kandidaat. Wil je zo meteen kans maken op het Joe prijspakket? Stuur dan even het woord woord in de app van Joe. Dan ga ik je bellen en wellicht spelen wij dit spel dan samen. Na het nieuws met Mart, wat zit daarin?
1: Goedemiddag, nieuwe Prinsjesdag stukken gelekt. Wat het voor je betekent hoor je zo meteen. En het bizarre verstopverhaal van een verdachte.
0: En je hoort ook Michael Jackson.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Deals Bijbel.
1: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Plop.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.

0: bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller-melk, the moo you can't resist.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
13: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
14: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen?

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En mueslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Exact 5 uur, goedemiddag. Het nieuws op Joe krijg je van Mart Grol.
9: Goedemiddag. Steeds meer Prinsjesdagstukken liggen op straat. Zo zijn de koopkrachtcijfers gelekt. Voor de meeste mensen blijft er net iets minder over volgend jaar. Maar wie met pensioen is, ziet een klein plusje, melden meerdere media. Eerder werd al duidelijk dat de bezuinigingen op sociale vangnetten zoals uitkeringen grotendeels worden teruggedraaid. Verder roept het minderheidskabinet oppositiepartijen op om samen te werken, om ons land te laten groeien, zo klinkt het. Die steun heeft de regering nodig om groen licht te krijgen voor alle plannen. De mensen die licht gewond raakten bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland mogen het ziekenhuis vandaag uit. Dat verwacht de organisatie die de hulp coördineert. Om hoeveel mensen het precies gaat is niet bekend. In totaal vielen 40 gewonden, van wie een deel ernstig. 5 mensen kwamen om. Ongeluk gebeurde gisteren tijdens wegwerkzaamheden. Hoe precies wordt uitgezocht? Amerika herdenkt deze middag onze tijd de slachtoffers van de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Volgens de Amerikaanse president Trump is de wereld na die zonnige dinsdag in 2001 nooit meer hetzelfde, zei hij tijdens een toespraak.
10: 25 years after the attacks, we know the world will never return to the way it was at that beautiful, peaceful Tuesday morning. Before the towers fell, before the Pentagon was hit, and this horrible, horrible evil came crashing into our lives.
9: Ja, dus voordat die torens in New York instort, het Pentagon werd geraakt, het ministerie van Defensie daar in Washington, en voordat dit kwaad ons leven binnenstormde, zei Trump. 3000 doden vielen er in 2001. Hun namen zijn 1 voor 1 voorgelezen. Dan terug naar Nederland voor iets heel anders. Van bellen met je advocaat naar de operatietafel. Een verdachte in Venlo is het overkomen, schrijft regiozender L1. Die man kreeg na zijn arrestatie in de cel van agent en telefoon om zijn advocaat te spreken. Daarna moest hij dat mobieltje weer inleveren. Alleen had hij het toestel verstopt in zijn achterwerk. De verdachte kreeg de telefoon van 15 centimeter lang er zelf niet meer uit. Dus is dat in het ziekenhuis gedaan. Het weer van Buienradar, vanavond steeds droger. En vannacht kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, in de middag meer zon, droog en dan 20 tot 23 graden.
8: En dan het verkeer op Joey. Krijgt alle vertragingen van, eens even kijken, 30 minuten of langer. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Prins Klausplein, daar een defect voertuig. Vertraging is daar 39 minuten. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Neerbos en Kuik, defect voertuig eveneens. Vertraging daar 31 minuten.
11: Dit is Joe met Joey van der Velden.
8: Zeker. En ik ga zo meteen het laatste woord spelen. Misschien speel ik dat spel weer met jou.

0: beste uit de 70s, 80s en 90s. Dr. Hook bij Joey.
1: Het laatste woord.
0: En zometeen hoor je de Human League. Eerst zeg ik goedemiddag tegen Katelijn. Ze is 46 jaar, ze komt uit Leiden. Welkom in de show.
2: Hallo.
0: Hallo. Je hebt echt net de app van Joe gedownload, hè?
2: Ja. Ja.
0: Ja. Ja, jij dacht ik probeer het eens uit en je wordt meteen teruggebeld.
2: Ja, serieus. Ik dacht, zal ik het doen? Nou ja, ik geef me toch maar op, moest ik het al eens invullen. En toen zo geschieden.
0: Ja, nou, zo, dat kan zomaar gebeuren. Katelijn, wat is de situatie daar? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het werk.
0: Oh, en wat voor werk doe je?
2: Ja, ik werk in het ziekenhuis als physician assistant.
0: Dat moet je heel even uitleggen.
2: Ja, dat is, snap ik. Dat moet ik iedere dag hier op mijn werk.
0: Okay.
2: Wij nemen taken van de specialisten over eigenlijk. Dat kan voor iedere specialist in het ziekenhuis. Ik doe het voor de neurologie.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben ook zaalarts en ik zet bumbelpuncties en ik zie TIA-screeningen. Ik heb een witte jas aan. Ik doe eigenlijk gewoon taken van de arts.
0: Nou, wat een ontzettend mooi beroep.
2: Nou, hè?
0: En wat ontzettend intensief lijkt me ook. Toch?
2: Ja, soms.
0: Ja, het werk in het ziekenhuis is natuurlijk, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar je hebt wel tijd voor een spelletje dus.
2: Ja, ik had de radio aan en ik zat de administratie te doen. Toen dacht ik, nou, ik probeer het gewoon.
0: Hartstikke leuk. Ik zeg welkom bij het laatste woord. De vraag is tijdens dit spel, wie is er zometeen als laatste aan het woord? We gaan het spel gaan wij samen spelen. We krijgen zometeen een categorie van Sander van de productie. Hallo Sander.
3: Yes, goedemiddag.
0: Na 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. En degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Die mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Fanatieke spelletjes gok ik, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Ja, oké. Okay. Okay, niet dat de telefoon erop gaat als je verliest.
2: Ja, geen ruzie maken.
0: Oké, okay, heel goed. Sander, wat is de categorie van vanavond?
3: Het weer is er misschien al een beetje beter naar, maar wat kan je vinden in de tuin?
0: Wat kan je... Oh, een eitje, Katelijne. Jij mag beginnen en onze 30 seconden gaan nu in.
2: Een fiets.
0: Tuintafel.
2: Een schep.
0: Tuinstoelen.
2: Een zandbak.
0: Grind.
2: Een parasol.
0: Cactus.
2: Grasprietjes.
0: Plantenbakken.
2: Tegels.
0: Hoe noem je dat? Zo'n perlala.
2: Onkruid.
0: Perlala is goed, toch? Ja. Nee.
3: Ik wilde nog goed rekenen.
0: Oh, je hebt hem goed gerekend.
3: Pergola, toch?
0: Perlala. Of zei ik pergola? Pergola.
3: Verstand pergola.
0: Zijn we nou af of wat zijn we nu niet?
3: Ja, je was wel te lang stil, dus jij bent af.
0: Nee.
3: Dat betekent dat Katelijn heeft gewonnen.
0: Nee. Oh, maar jij wist wel wat ik bedoelde dus.
3: Ja, ik weet wat je bedoelt.
0: Maar jij ook, Katelijn?
2: Ja, ik wist het. Ik hoor een klok luiden, maar ik weet niet waar de kleep was.
0: Nee, ik zei pergola. Ik dacht, ik nou een beetje wegmoffel, dan valt het niemand op. Dat ik ook niet precies weet wat ik kan. En dat ik geen tuin heb. Nou, gefeliciteerd, Katelijn. Je hebt dit spel gewonnen.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt mij het Joop prijspakket. En ik wens je een waanzinnig weekend.
2: Nou, van hetzelfde.
0: Doeg, tot later.
2: Doei.
0: Zometeen Soul Asylum. Bij Joe.

Runaway Train. Ja, wat een dag vandaag, hè. De taarten die staan hier letterlijk drie hoog opgestapeld. Want ja, de Koen en Sander Show die bestaat gewoon 20 jaar. 20 jaar lang grappen en grollen. En af en toe ook een serieuze noot. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Vanochtend is het feest ruimschoots afgetrapt. En ik wil je heel even iets laten horen van vanochtend dat ik echt heel erg leuk vond. Dat doe ik zo meteen na het nieuws met Mart. En ik ga ook deze draaien. Hoi.

0: waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De energietransitie is

0: Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon één factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Het weer van Buienradar vanavond steeds droger. Vannacht kan er wel wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen is het dan eerst bewolkt. In de middag meer zon, droog en 20 tot 23 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Alle vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum. Vertraging daar 45 minuten. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de bruggen over het Wilhelmina-kanaal 27. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. Defect voertuig daar 47 minuten langzaam rijdend. 6:30. Het laatste nieuws krijg je van Mart Grol.

0: Goedemiddag.
1: Het is de vrijdag voor Prinsjesdag, dus lekt de traditiegetrouw een boel uit. Alcohol en bloemen worden volgens het AD volgend jaar onder meer duurder. Eerder vanmiddag werd al duidelijk dat de meeste mensen volgend jaar iets minder overhouden dan nu in hun portemonnee. Maar wie met pensioen is, heeft een kleine plus in het verschiet. Meer horen we dinsdag. De kogel is door de kerk. De publieke omroep gaat inderdaad op de schop. Alle omroepen moeten gaan samenwerken in 4 omroephuizen. De namen daarvan worden later bekend. En ook zijn geen leden meer nodig om een plek te krijgen. Verder gaan de NOS en NTR samen verder. En van de week hoorden we al dat Omroep Ongehoord Nederland waarschijnlijk op zwart gaat. Minister wil de vergunning intrekken na een boel ophef rond Ongehoord Nederland. En dan nog prinses Amalia. Zij is begonnen bij de marine. Als werkstudent is ze daar aan de slag. Ze verkent vanwege haar opleiding allerlei onderdelen van de defensie. De marine is geen onbekende plek binnen de koninklijke familie. Amalia's vader Willem-Alexander deed zijn dienstplicht daar. Er zijn vandaag allerlei foto's van prinses Amalia naar buiten gekomen in een blauw marinepak op een snelle speedboot onder meer.
2: Dankjewel, Mart.
3: Dit is Joe met Joey van der Velden.
2: Zometeen even terugblikken op deze ochtend. De Koen en Sander show en wat daar gebeurde. Oh, eerst Elfenveel.

0: Machine. En Rhythm is gonna get you. Het is feest vandaag bij Joe. Ja, Koen en Sander die maken op de dag af, op de kop af, 20 jaar samen radio. En dat werd vanochtend even goed gevierd. Vorige week heb ik hier ook nog zitten omroepen om kaartjes te sturen naar The Boys. Dat is een idee van Kai van de middagshow. En dat is ja, meer dan goed gelukt. Even bedankt aan jou als je een kaartje hebt gestuurd. Kai kwam vanochtend in de Koen en Sander show even vertellen hoeveel het is geworden.
1: Ik ben echt gegaan voor de kwantiteit in plaats van de kwaliteit. Ik wil het er zoveel mogelijk. Ja, dat is gelukt om het duurst tot te tellen op 1000 kaarten. Ja, daarna zijn we uit het oog verloren hoeveel het er uiteindelijk geworden zijn. Maar het zijn er meer dan 1000.
0: Ja, meer dan 1000, meer dan 1000. Je kan nog steeds een kaartje sturen. Doe je via joe.nl of in de Joe-app. En je maakt ook nog kans

Super Freak. Ik zit even in de appbox te kijken wat allemaal binnenkomt. Monique die laat weten dat ze aan het koken is voor 15 ouderen. En ze zijn daar lekker aan het meezingen. En Ricardo die wil heel graag iets horen van Queen. Dat zat ik even na te denken. Super Freak van Rick James heeft natuurlijk een super herkenbare baslijn. Toen dacht ik, ik moet er een liedje tegenover zetten dat ook een herkenbare baslijn heeft. Dan kom je eigenlijk bij deze uit. It's Under Pressure, bij Joe.

0: Queen en David Bowie bij Joe. En Under Pressure. Ik ga zo meteen een liedje draaien dat echt weer hartstikke populair is geworden door het WK. Dat kwam dan niet door het geweldige voetbalspel van Nederland of door een, ja, misschien wel een remake van een andere artiest. Zo gaat het ook heel vaak. Nee, het had met iets totaal anders te maken. Ga ik zo meteen vertellen na het nieuws met Mart.
1: En in het nieuws gaat het over de volgende WK voetbal, over dat toernooi. Gedoe over de finale nu al.
0: En je hoort deze.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Plop.
12: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
13: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
14: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: 18 plus, speel bewust.
15: Ja?
8: Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld!
15: 18.000, wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Exact 6 uur, goedenavond. Dit is het nieuws op Joe, krijg je van Mart Grol.
18: Goedenavond. Steeds meer Prinsjesdagplannen liggen op straat. Een traditie inmiddels, de vrijdag voor Prinsjesdag. De meeste van ons houden volgend jaar iets minder over in de portemonnee. Dat geldt niet voor wie al met pensioen is. Een klein plusje daar, melden meerdere media. Verder worden alcohol en bijvoorbeeld bloemen duurder. Ondertussen doet het minderheidskabinet een oproep aan de oppositie om samen te werken. Die steun is hard nodig om plannen er doorheen te loodsen. In New York worden nog altijd de namen voorgelezen van de 3000 doden die vielen bij de aanslagen in Amerika op 11 september 2001, nu 25 jaar geleden. Al uren worden alle slachtoffers genoemd.
19: Joshua David Birnbaum. George John Bishop. Chris Romeo Bashunda.
18: Zo gaat dat dus de hele tijd door. Volgens de Amerikaanse president Trump is de wereld nooit meer hetzelfde sinds 9-11. Toen gekaapte vliegtuigen zich in twee wolkenkrabbers in New York boorden. In het ministerie van Defensie in Washington. En ook stortte een toestel neer in een veld bij Shanksville. Die passagiers probeerden de kapers te overmeesteren. Opnieuw rouwt Noorwegen. Weer is iemand van de Noorse koninklijke familie overleden. Prinses Astrid, ze was 94 en de oudere zus van de laatst overleden koning Harald. En ze was eergisteren nog bij de uitvaart van haar broer. Ze werd in een rolstoel de kerk ingereden. De prinses kwakkelde al een tijdje met haar gezondheid. Volgens het paleis is ze vredig ingeslapen. En waar wordt de finale van het WK voetbal gehouden? Over 4 jaar. Het toernooi wordt gehouden in Marokko, Spanje en Portugal. En Marokko claimt dat zij de finale mogen organiseren in een nieuw stadion in de buurt van Casablanca. Maar Wereldvoetbalbond FIFA zegt nu dat er nog helemaal geen besluit is genomen. Wanneer we wel meer horen is nog even afwachten. Het weer van Buienradar. Vanavond steeds droger en vannacht kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen is bewolkt, in de middag meer zon. Het is dan droog morgen en 20 tot 23 graden.
17: En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Vertraging daar 22 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen de brug over de Dongen en de Keizersveerbrug 29. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Sabina. Tussen Sabina en de Haringvlietbrug 38. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. Daar 38 minuten langzaam rijdend.
4: Dit is Joe met Joey van der Velde.
17: Zeker. En welk liedje werd weer populair door het week? En had, ja, dat had eigenlijk niks met ons voetbal te maken. Nee,

en Street Life. Het volgende liedje is echt weer hartstikke populair geworden. Komt natuurlijk door het WK. En ja, jij en ik hebben ook wel gezien, Nederland kwam niet ver. Spanje won uiteraard. En wat je ook kon zien, Argentinië, die ging heel makkelijk naar de finale. Misschien wel iets te makkelijk. En hoe zat het dan met die rode kaart van een Amerikaanse speler die opeens werd geseponeerd? Nou, het ging vooral om het refrein van dit liedje. I saw the sign and it

Mother Talking bij Joe. You can win if you want. Ik vind het altijd heel mooi dat de kunstenaars door elkaar worden geïnspireerd. Dus dat de schaduw op dat doek, dat het gezien wordt door een andere kunstenaar. En die denkt, ja, maar dat wil ik dan ook maken. Maar ik wil het dan wel op mijn eigen manier doen. Zo werkt dat ook bij muzikanten. Tom Scholz van Boston. Die hoorde het volgende liedje en die dacht, hey, dit is vet. We gaan even luisteren naar The Kinks en The Kingsmen.

je het weet, dan hoor je inderdaad heel duidelijk dat hij daar de inspiratie vandaan heeft gehaald voor het volgende liedje. Van kunst komt kunst. Of in dit geval echt een heel goed liedje. Dit is More Than a Feeling.

0: That Don't Impress Me Much. Ik ga zo meteen de band draaien die alle podia wereldwijd wel heeft gezien. En vanaf deze maand zijn ze te horen in een theater bij jou in de buurt. En wel op een zeer bijzondere manier. Ik ga je zo meteen vertellen van de hoed en de rand. En deze ga ik ook draaien.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.

0: Quebec Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Fomar.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
0: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
0: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans

0: Aldi.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
9: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Weer van buienradar, vanavond steeds droger. Vannacht kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, in de middag meer zon, droog. En 20 tot 23 graden. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Op de A9 onder andere tussen Amstelveen en Alkmaar. Tussen Raasdorp en Rottepolderplein. Daar is de weg afgesloten. Vertraging daar 10 minuten. A16 Terbrechtseplein, Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Dat is daar de hoofdrijbaan. Defect voertuig, 39 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Feyenoord. Defect voertuig, 14 minuten daar. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en de Merwedebrug. 12 minuten langzaam rijdend.
12: Dit is Joe met Joey van der Velde.
11: Zometeen een heel goed liedje van Madness. Our House doet me altijd denken aan Divorce. Weet je wel, die serie met die mannen die...

Powerhouse. Ze toeren trouwens nog steeds lekker rond. Ze waren zelfs in juli waren ze nog in Nederland. Boney M doet dat ook. Maar binnenkort kan je ook van de muziek van Boney M genieten in het theater. Theater bij jou in de buurt. Vanaf deze maand speelt de show Daddy Cool Turns 50. Waar de muziek van Boney M natuurlijk de rode draad is. En die wordt dus gespeeld door een live band. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want die nummers die zijn eigenlijk heel weinig live gespeeld. Het was altijd vanaf een band en dat de act dan optrad. Er komt trouwens ook nog een documentaire over Boney M, waar ze nog dieper ingaan op de muziek. Kortom, de fans van Boney M die gaan echt prachtige maanden tegemoet. This is the story of my baker.

0: bij Joe. Bridge to your heart. Ik ga je vanaf deze plek natuurlijk weer een waanzinnig weekend wensen. Wat je ook gaat doen, wat je ook gaat uitspoken. De muziek van Joe is altijd bij je. Zometeen om 9 uur alleen maar muziek uit de...
1: 90's.
0: Om 8 uur alleen maar muziek uit de...
1: 80's.
0: Muziek uit...

0: Weekend! Ook namens die ene man die zit te schreeuwen.
1: Ja, fijn weekend!
2: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70's and 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times, bring you the 70's at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
12: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïne-shakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.

0: Deals bij Bol.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Nu bij iWin.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
3: Met Buut

0: anders doet.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld!
3: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond. Een drama in het Gelderse Afferden. Daar is een kind om het leven gekomen nadat het misging tijdens schoolzwemmen. Dat gebeurde woensdag tijdens een privéles voor kinderen van een school voor speciaal onderwijs. De jongen werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is een dag later alsnog overleden. De toekomst van het drinkwater in ons land wordt bedreigd door PFAS. Daar waarschuwt de inspectie Leefomgeving voor. Jaarlijks komen er duizenden kilo's pesticiden vrij waar PFAS in zit. En dat breekt niet af in de natuur. Zo komt het uiteindelijk weer in ons eten en drinken terecht. PFAS zorgt op lange termijn voor gezondheidsproblemen. Je immuunsysteem wordt er slechter van en je kan leverproblemen krijgen. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn na 9/11. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd tijdens een herdenking van de aanslagen.
9: 25 years after the attacks, we know the world will never return to the way it was at that beautiful, peaceful Tuesday morning. Before the towers fell, before the Pentagon was hit, and this horrible, horrible evil came crashing into our lives.
8: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven en dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Na 9/11 ontstonden er veel oorlogen, maar volgens Trump zou Amerika nu wel sterker zijn dan ooit. En dan nog sport, Formule 1, want Max Verstappen is tijdens de tweede vrije training in Madrid niet verder gekomen dan de zesde tijd. Kimi Antonelli was het snelst, Lando Norris kwam helemaal niet in actie. Hij had last van technische problemen. Morgen om 4 uur is de kwalificatie, zondag wordt er geraced en dat begint vanaf 3 uur. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt dan maximaal 23 graden.
7: Dit is Joe, 70s at 7.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muesli

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bonito. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Business.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie...

0: Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet en Sepeldruiven, 1 plus 1 gratis. Becel, bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: 70s at 7. Dit is Joe.
1: Ik zeg oeh!

Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei. Maak het mooier.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. glashelder.
0: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld, World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20%

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. De buschauffeur van het dodelijke ongeluk in Zwitserland heeft het zwaar. Dat vertelt de directeur van de reisorganisatie bij RTL Nieuws.
4: Ik heb hem vanochtend heel kort gesproken. Hij is lichamelijk in orde. Maar ja, mentaal is het echt een ander verhaal. Hij zit er doorheen.
3: Gisteren kantelde de bus bij wegwerkzaamheden. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 40 anderen raakten gewond. Er is al vastgesteld dat de chauffeur niet roekeloos reed. Er is vandaag afscheid genomen van de beveiliger. Die werd doodgeschoten in Overasselt. Familie en vrienden willen iedereen bedanken voor alle steun en de donaties aan de crowdfundingsactie. Dankzij dat geld kon er een mooie dienst georganiseerd worden. De beveiliger had namelijk geen uitvaartverzekering. Meer dan de helft van alle jongeren gebruikt tijdens het fietsen wel eens oordopjes met noise cancelling. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Experts zijn er niet blij mee, ze waarschuwen voor de risico's. Want door noise cancelling heb je niet goed in de gaten wat er om je heen gebeurt. En dan is de kans dus ook groter dat je een ongeluk krijgt. En waar wordt de finale van het WK voetbal gespeeld over 4 jaar? Dat toernooi wordt gehouden in Marokko, Spanje en Portugal. En Marokko claimt dat zij die finale mogen organiseren. Dat zou dan gaan gebeuren in een nieuw stadion in de buurt van Casablanca. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is er nog helemaal geen besluit genomen. We moeten dus nog even afwachten tot die finale plek bekend wordt. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En het wordt maximaal 23 graden.
2: Dit is Joe, 80s at 8.

0: 90s at 8. Dit is Joe.
1: Rules the nation with Russian.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
9: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste

0: prijs op kozijnshop.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld!
4: 80.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Nu bij Dirk, honigsoep, 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
20: Dit is Joe. '80s at 8. '80s at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80.

0: vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo, je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
16: Müllermilk, the moo you can't resist.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
17: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier.
19: Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
20: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is het Nu.nl nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Veel slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn in shock. Dat vertelt de Nederlandse ambassadeur bij de NOS.
3: Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ja, ze proberen het allemaal nog te begrijpen, een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en 40 mensen raakten gewond. De buschauffeur heeft het overleefd, maar zit er flink doorheen. Het is al bekend dat hij niet roekeloos reed. Een drama dan in het Gelderse Afferden. Daar is een kind om het leven gekomen nadat het misging tijdens schoolzwemmen. Het gebeurde tijdens een privéles voor kinderen van een school binnen het speciaal onderwijs. Op die school is het verdriet groot, meldt Omroep Gelderland. Ze zeggen geen woorden te hebben voor de leegte en de stilte die ze nu voelen. In België zijn misschien 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken zijn geweest waar eerder vogels en paarden besmet waren. Hier in Nederland zijn inmiddels 18 besmettingen geteld. 3 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het virus wordt verspreid via muggen. Het advies is daarom om voorlopig onder een klamboe te slapen. En het is nu definitief. Het vliegveld in het Amerikaanse Nashville wordt vernoemd naar zangeres Dolly Parton. De instanties die daarover gaan waren het allemaal met elkaar eens. Nashville staat bekend om de countrymuziek en Dolly woonde daar ook in de buurt. Zij overleed eind augustus en is 80 jaar geworden. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het oosten nog wat regen en het koelt af tot een graad of 10. Morgen een mix van wolken en zon, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het wordt maximaal 23 graden.
1: Dit is Joe, 90s at 9.

0: Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
5: Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleveren kosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Dit is Joe. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 90. 90.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks, bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Dit is jouw. Het nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond. De meeste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn inmiddels het ziekenhuis uit. De eerste mensen komen dit weekend terug naar Nederland. Het drama gebeurde gisteren en laat diepe sporen achter, waaronder ook bij de directeur van de reisorganisatie.
12: Dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
11: Dat zei hij tegen de NOS. Veel slachtoffers zijn nog altijd in shock. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. In de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen zwartrijders voortaan geen boete meer als ze met agressie dreigen. Dat blijkt uit een interne memo van Arriva die RTL Nieuws heeft ingezien. Op die lijn gaat het al jaren vaak mis. De meeste incidenten zijn met asielzoekers uit Ter Apel. Arriva zou conducteurs nu de opdracht geven om het zwartrijden vaker door de vingers te zien uit vrees voor hun veiligheid. Meer dan de helft van alle jongeren gebruikt tijdens het fietsen wel eens oordopjes met noise cancelling. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Experts zijn er niet blij mee. Zij waarschuwen voor de risico's. Want door noise cancelling heb je niet goed in de gaten wat er om je heen gebeurt. En dan is de kans dus ook groter dat je een ongeluk krijgt. En een Noorse violist heeft sorry gezegd nadat het alarm van zijn telefoon afging tijdens de uitvaart van koning Harald. De muzikant had hem wel op vliegtuigstand gezet, maar hij was vergeten dat er ook nog een wekker stond voor zijn medicijnen. Toch denkt hij dat de koning het niet erg had gevonden. Volgens de violist had hij wel gevoel voor humor. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht lokaal kans op mist en het koelt af tot een graad of 10. Morgen blijft het overwegend droog met een zonnetje en dan wordt het maximaal 23 graden.
10: Dit is Joe.

0: snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Pas je eindelijk

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
10: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
16: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Moelenmilk, the moo you can't resist.
16: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Delft zijn deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Sommige van hen werden daarna aangerand of mishandeld. Dat meldt Omroep West. De incidenten gebeurden in het recreatiegebied Delftse Hout. Het ging 2 keer mis in juli en daarna ook nog 2 keer begin september. De politie is op zoek naar getuigen. Er is vandaag afscheid genomen van de beveiliger. Die werd doodgeschoten in Overasselt. Familie en vrienden willen iedereen bedanken voor alle steun en de donaties aan de crowdfundingsactie. Dankzij dat geld kon er een mooie dienst georganiseerd worden. De beveiliger had namelijk geen uitvaartverzekering. In het noorden van Frankrijk is vanavond een trein ontspoord. Zo'n 20 mensen zijn daarbij gewond geraakt. In totaal zaten er 180 mensen aan boord. Het ongeluk gebeurde in Normandië. Hoe de trein kon ontsporen is niet bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het was deze zomer drukker dan ooit in het Europese luchtruim. Gemiddeld stegen er elke dag meer dan 35.000 vliegtuigen op. En dat ondanks de verstoringen door de onrust in het Midden-Oosten. We gingen daardoor niet minder op vliegreis, maar we bleven wel vaker binnen Europa. We gingen dan bijvoorbeeld naar Spanje, Griekenland en Portugal. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht lokaal kans op mist en het koelt af tot een graad of 10. Morgen blijft het overwegend droog met een zonnetje en het wordt dan maximaal 23 graden.
0: Dit is Joe.

0: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
17: Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
18: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2+1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
1: FOMAR. Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Vraag je
3: wat?
2: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika. Aldi.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel,
10: Aldi.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Dit is Jo. Het nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.